0: Kip die start op 4 september in Wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Nederlanders die in het buitenland wonen en hun paspoort willen verlengen bij een Limburgse grensgemeente moeten momenteel 10 tot 14 weken wachten op een afspraak. En de organisatie van Solar Weekend kijkt tevreden terug op de editie van dit jaar. In totaal trok het festival ruim 50.000 bezoekers en deden zich geen grote incidenten voor.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt-het-vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
3: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
4: die blijven.
3: Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zie je niet meer.
2: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
5: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
2: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast kijkniet weg.eu.
8: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
9: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
8: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: als de gloeibapjes er allemaal bij zien. En we gewoon weer een lekkere, positieve, frisse plaat om de dag te beginnen. Van alles staat er al bij ons op Lieke erbij, maar er moet nog van alles bij komen. Roel de Jong, goedemorgen!
1: Hey, goedemorgen, hey, Maarten en Pascal. Hallo, ja, de beelden man. Zeggen dat al, hè. Ik heb heerlijk geslapen in de bus. Ik werd net wakker, uitzicht op zee. En dan denk je, Roel zit weer in Spanje.
0: Hallo.
1: Maar niet eens minder waar. Hallo. Ik stond in Zandvoort aan 7-8. Ik ga nou beginnen met de aanvoerlijn hier vanuit deze kant. Haarlem, via Rotterdam, Breda, Tilburg ben ik dan dadelijk om 12 uur op het wisselpunt in Hoensbroek. En daarmee is dit alweer de laatste ochtend aanvoer, want de volgende keer hoor je me weer vanuit de kanten van Spanje.
0: Aha.
1: Ja. Nou, ik weet niet wat de voorgloeier is, want ik stream pas net mee. En dan ga ik voor zon, zee en strand.
0: Oh.
1: Gaan we dan voor dat nummer. Het filmpje heb ik al meegestuurd, waar ik mezelf een gigantische paal zet. Maar
0: ja.
1: Heel veel plezier ermee. Mannen, tot de volgende.
0: Radio, hoor. Inderdaad, inderdaad, dat pleitje, een creatief filmpje gemaakt. En hier, let op, laat ik hier geluid nog. Dit kan ze een kraam draaien maken.
2: Ik hou van zomerzonnestrand.
0: Ja, Dilo, is dat niet zo? Rutger van Barneveld is een jonge jongen. Ik hou van zomerzee en straat. Ja, ja, maar goed, dat waren de danspasjes van Roel de Jong. Roel, veilige kilometers, man. En Bjorn, ik ben natuurlijk wel weer rechtstreeks van Oespanje. Als ze binnenkort weer aankomen, ze weer vakantiegangers. Het is gedropt. Die kunnen beginnen aan een heerlijke, onbezorgde vakantie. Dan geeft er weer miem, miem, terug naar het Limburgse Lodge. Hey, is er meer van?
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo,
3: en alle gloeibappies.
0: Goedemorgen.
3: Er is er weer. Frisse maandag.
0: Ja, dat moet
3: wel. Nou, dan hebben we weer een fijn weekendje achter de rug gehad. Het is toch afgesloten met frituren à la Fossi de la Ruva.
0: Dat zoog ik, joh.
3: Dus dat was ook weer geslaagd.
0: Nee, normaal.
3: Goed, de komende week wil beginnen met een hoop koppelwerk in het Venloesen. Dus kreeg een dag wel berum, hè. Nou, dan is mijn bijdrage voor vandaag ook de Summer's Magic.
0: Summer's Magic.
3: Ik was de Playa Hitty.
0: Playa Hitty, ja.
3: Maakt er een schoenen werk van. Fijne uitzending nog. En Radio.
0: Radio, dankjewel. Met koppelen, ontkoppelen, afkoppelen, inkoppelen en nummer op een frietbakken. Zocht hij gisteren weer voorbij, komen die foto's van hem.
4: Oh ja?
0: Ja, joh, dat zocht er wel professioneel uit, hè. Laten we eens kijken wat we meer hebben, Maarten.
4: Tony Heijmans.
0: Ach.
4: Goedemorgen, mannen. Deze frisse maandag gooi ik voor Rosamunde van Danny Christian, die overigens volgende week. Ik ga nog niet klaar.
0: Ja, maar hij ging al af. Dat geeft automatisch. De wet als.
4: Ja.
0: Ze gooit het woord Rosamunde. Dat geeft al af.
4: Rosamunde staat al in de dienst.
0: Dat geeft alweer. Neem maar zeggen.
4: Helaas, Tony. Rosamunde.
0: Ja, zijn hoed, neem maar zeggen.
4: Overigens, volgend weekend komt Danny Christian langs in de feesttent in Bergen ter Blij. Tijdens de Heuveland Vierdaagse.
0: Nou, we gaan volgende week natuurlijk de Heuveland Vierdaagse. Ah, ja. De deelnemers daarvan gaan we volgen bij ons in de uitzending. Dat zien we al door hoeden kieken.
4: Ja, daarover gesproken, doet onze hoffotograaf daar niet aan mee?
0: Ja.
4: Onze hoffotograaf?
0: Ja, familie Huppertz.
4: Kom ons in, de familie Huppertz.
0: Die
4: en die maakte... Jongen, jongen, de zonsopgang vandaag mee.
0: Oh, voor de camping.
4: Kijk eens eventjes, ontzettende mooie foto van onze hoffotograaf. En hij wil graag zonneschijn van Nana Mouskouri.
0: Zonneschijn van Nana Mouskouri.
4: Ja, nou, dat kan. Dat zetten we er gewoon bij, want die staat zeker nog niet op de lijst.
0: Nee, nee.
4: Dan heb ik hier Hai Smits.
0: Ach.
4: Die zegt, ik ga graag met Stefan van Ingen mee.
0: Met de barbecue?
4: Ja.
0: Ja, dat zal wel. Dat is de barbecue deskundige, hè. Dat bent het wel, hè.
4: Kilometervreter.
0: De kilometer.
4: Leg maar Zwijtstijd op het kopje. Van Patrick Gerrits.
0: Zweet zit op het cupje van Patrick Gerrits. Gewoon erbij zitten.
4: En dan heb ik hier Annemie.
0: Annemie!
4: Annemieke. Sorry, Annemie.
0: Pas op, hè. Pas
4: Annemieke.
0: Op. Annemieke.
4: Goedemorgen, mannen. Deze morgen even geen spraakberichtje, maar lekker zo. Want van dit kopje, en daar stuurt ze een kopje mee, een foto, met denk koffie er toch in, word ik altijd lekker vrolijk. Pff, vandaag wordt het warm, dus... Rustig aan, hopelijk trekt de airco het in mijn bus vandaag
0: dat
4: wel.
0: Dat hoop ik ook.
4: Anders maar rustig aan doen.
0: Nou.
4: Oh, zegt ze, ik vergeet nog een nummer aan te vragen voor de voorgloeier.
0: Ja.
4: Frisse maandag, heite maandag. Dan begon ik voor Feeling Hot Hot Hot.
0: Feeling Hot Hot Hot. En die sting altijd bij ons erbij. En dan kreeg de tweede streepje eigenlijk al. Een waanzinnig mooie plaat van Buster Poindexter. Gewoon maar zeker erbij zitten. Van Annemieke, die al lekker aan de koffie zit. En ik denk als ik met een knopje met AC erop aanklik. Dat is gebeurd vandaag allemaal groot kunnen.
4: Dat hoop ik voor haar.
0: Dat hoop ik ook. De avond moet die deur op. De Christen zullen wallen met warm weer naar binnen. Maar goed, gelukkig kennen we een klein beetje op de radio van frissen. Met Sommieu, he is tonight.

0: Living Light, die lullen weer van zich huren en zin. Sam Mieu, Hibi L1, kwart over zeven geboren. Want deze week is die, hè, die Heuvelland Vierdaagse.
1: Ja, vanaf een beetje langs zondag.
0: Ja, dan is het inderdaad. Want we zijn benieuwd wieveel mensen er allemaal mee gaan doen. En of er veel meer vloeiwappies bij zitten dan normaal. Want we hebben er een paar die we uiteraard gaan volgen, Hibi L1. Nu zoeken we nog steeds een lekkere frisse plaats voor deze dag. En hey, je hebt toch vakantie, Emma, van die week?
1: Ja.
0: Maar hij is toch wel bier? Oh. Ja. Emma, goedemorgen, jongen.
2: Goedemorgen. Maarten op de school.
0: Lekker wakker.
2: Jij al denken wat meteen over u op in de vakantie. Ja. Ik ga met een kamerol verhoezen. Lekker. Ik heb die erop. Dus ik dacht, frisse monden.
0: Ja.
2: Kijk of het nog heet. Nog naar de team ben. Phil Collins en Phil Bailey met Easy Lover.
0: Lekker.
2: Dan zing ik allemaal een fijne mondig. Werk ze allemaal.
0: Die hups. We hadden daar goed gekozen met 36 graden van hoes, hè? Ja, als het op 10 begint, dan was het op 10 kloren.
1: Zeker.
0: Hey, John!
3: Goedemorgen, Pascal de Maarten. Goedemorgen, goeiepaarfeest. Wensen jullie weer een hele fijne werkweek
0: Dankjewel.
3: Vandaag een mooie dag. En vandaag voor de volgende jaar ga ik ook mee voor Nana Mascouri. Sunshine.
0: Ja.
3: Goedjes, Radiwa.
0: Sunshine, dankjewel. Dat was er weer onze grote vriend John Eipelaar. Altijd van de partie. En we hebben we nog meer op het Instagram.
1: Annemie.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat zijn Annemieke al, hè?
1: Ja, die hebben we al gehad, hè?
0: Ja.
1: Annemie. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier weer eens een appje van mij.
0: Ja, leuk.
1: De volgende voor vandaag, Jan en Dean met Surf City.
0: Surf City bij Jan en Dean, huppakee.
1: Marlies Elstra is er ook weer bij natuurlijk.
0: Oh, wat leuk.
1: Frisje Mondag, het pleetje. Doeb is alles van Spaas Verdraai. De headstickpenningen betaalt u.
0: Ja, dat denk ik ook,
1: anders, hè? Ik wil het nu plaatje van Huub Blauw Geer helpen promoten, zegt ze ermee. Peter Meijer, die zegt... Goedemorgen, Maarten, Pascal, frisse mondag. Dan ga ik voor Jan Smit en Tranquilo. Lekker zomerritje bij 36 graden, zegt hij. Dan heb ik ook nog binnengekregen Martijn.
0: Ja, misschien
1: die komt ook met barbecue.
0: Barbecue, ja. Van de Chintalen, weer streepje de bier. Geen hel vandaag. In het Rob Bakkers nog een ding gestuurd heet, hè?
1: Nee, dat had er al gezegd.
0: Sunglasses, even call your heart. Ja, dat is veel. Plaat.
1: Robert Look.
0: Ja.
1: Ik ga het nog eens een keer proberen met Happy Day, zegt hij.
0: Happy
1: Day. Van de Fonds, hè.
0: Gaan we zeker doen. Huppakee. Gaan we doen. Zometeen meer in het ochtendspectakel. We zien dan nog steeds in doen welke platen buurt. Maar goed, met deze zomerse temperatuur nog zomerse platen zoals deze.

0: Sommige mensen zijn al heel vroeg begonnen met deze ochtend. Zeker omdat het vandaag zo'n blootheid wordt. Goedemorgen, Diana!
1: Goedemorgen, met Diana. Allemaal een hele fijne werkdag.
0: Dankjewel. Door we zeker. Door wanneer?
1: Voor mij op deze maandag.
0: Ja. Hallo?
1: Van de Bee Gees.
0: Weg.
2: Wat van de Bee Gees?
0: Radio, een van de Bee Gees, maar dat kwam even niet door. Maar nee. Goed, ik weet ook niet of we dat deze ochtend gaat horen, joh, want hoor, er zijn platen die knallen even en zoomen bij ons binnen. Ja. We gaan nog een keer nog op van de hoofd, want ja, die had de, net die plaat al binnen, ja, een plaat van Ome Henk.
3: Maar... Ja, man, ik werk dat op de camping erin steekt, daar gewoon ik met zweet op het cupje.
0: Ja.
3: En Annemieke, ook. Hij ging ook vandaag in het busje, meisje, maar ja. Ik heb net zoveel airco natuurlijk als in de E-klasse. Maar goed, ik zal vandaag eens extra aan die denken. Groetjes.
0: Groetjes. Hallo, Johan. Hallo.
4: Hoi, Maarten, Stefan.
0: Even de mooie spullen. Johan, wacht, luister. Johan, doe even niet, jong. Geen probleem. Kom maar, jong. Zeg het maar.
4: Hoi, Pascal en Maarten.
0: Hoi, Johan.
4: Met Stefan met vandaag. Gelukkig niet. Achter hem.
0: Nee.
4: Ik ben hem al naar tegengekomen, dus ik gooi nog maar met hem met de barbecue.
0: De barbecue, hè?
4: Ik krijg hem misschien ook een keer zin in. Groetjes, tweede dag. Adio, hè?
0: Radio, hè? Dankjewel, Johan, voor de bijdrage deze ochtend. Dat zou zo'n zomer kennen. Dat gaat lukken vandaag. Maar eerst maar eens kijken wat er nog al binnen is gekomen. Bied
2: ik,
0: Maarten?
2: Ik heb alles al gehad.
0: Heb je alles al gehad?
2: Ja.
0: Dus we kunnen eigenlijk gewoon afsluiten. Ik kan zeggen wel wat de plaat vandaag weer bieden voor, Roy.
2: Ja.
0: Ik ben ontzettend benieuwd, hoor.
5: De volgroeier.
2: Ik denk dat ik al weet.
0: Ik denk ook dat ik het weet. En dat is geen probleem, maar dat hebben we natuurlijk. Want hier is er dan speciaal. Voor die mensen die net aangevogen, Johan was de allerlaatste, maar het is natuurlijk ingekupt door...

0: Nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hekkert Autogroep.

0: gelijk het aanbod. Hekkert beweegt Limburg.
1: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
0: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert beweegt Limburg.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Wacht, dit is het LA Nieuws. We beginnen met een nieuwe opleiding.
7: Ja, inderdaad. Een opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken gaat in Limburg van start. De onderwijsinstelling Juverta start namelijk op 4 september met de eerste cursus. Die plaatsvindt in wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en teelt de kwaliteit van druiven en wijn beïnvloeden. Bij voldoende belangstelling volgen later meer modules over onder meer snoei, wijnmarkten en marketing. Nederlanders die in het buitenland wonen en hun paspoort willen verlengen bij een Limburgse grensgemeente moeten momenteel 10 tot 14 weken wachten op een afspraak. Dat komt door de landelijke paspoortpiek, extra controles bij aanvragen van niet-ingezetenen en een beperkte capaciteit. Maastricht, Heerlen en Venlo verwerken samen duizenden aanvragen per jaar. Echt Zusteren is vanwege personeelstekort voorlopig gestopt met deze dienstverlening. De organisatie van Solar Weekend kijkt tevreden terug op de editie van dit jaar. De hittemaatregelen, waaronder gratis waterpunten en een trooprooster voor medewerkers, werkten volgens de organisatie goed. Het warme weer zorgde bovendien voor meer bezoekers en een hogere omzet. In totaal trok het festival ruim 50.000 bezoekers en deden zich geen grote incidenten voor. En het Wereldmuziekconcours in Kerkrade heeft gisteravond zijn 20e editie afgesloten. Directeur Bart van der Roost kijkt er tevreden op terug.
8: Ik denk dat we heel veel dingen heel mooi hebben kunnen herstellen of zelfs beter maken. En dat is het mooie natuurlijk aan het WMC. Je staat sowieso op de schouders van giganten en je bouwt voor op die 75 jaar geschiedenis.
7: Volgens de organisatie trok het evenement de afgelopen weken zo'n 300.000 bezoekers. Niet alleen de wedstrijden, maar ook de activiteiten in het stadspark en op de markt werden goed bezocht. De organisatie verwacht bovendien dat deze editie financieel beter uitpakt dan de vorige. En richt de blik nu al op het WMC van 2030. Het weer in Limburg. Vandaag begint vrij zonnig, maar later neemt ook de bewolking toe. Het wordt tropisch heet, met maxima tot 36 en lokaal zelfs 37 graden. Door de toenemende luchtvochtigheid voelt het broeierig aan en vanavond is er kans op enkele stevige onweersbuien, mogelijk met flinke windstoten.

0: kunnen we ons even naar binnen niks meer voorstellen. Zeker op zo'n dag dat er vandaag wel 36, 37 graden wordt. Zorg dat ze genoeg verkeuring hebben, hè. En zorg dat ze niet de ganse dag in de zon zit. Zolang we vuurzorgmaatregelen hebben. Dit is L1 met de ochtendshow en 10 voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Er moeten ook natuurbranden in de staat Washington in het noordwesten van de Verenigde Staten. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en honderden gebouwen zijn verwoest. Het is 37 graden wordt. Zorg dat ze genoeg verkeuring hebben, hè. En zorg dat ze niet de ganse dag in de zon zit. Zolang we vuurzorgmaatregelen hebben. Dit is L1 met de ochtendshow en 10 voor
1: L1 Media Overzicht.
0: Er moeten ook natuurbranden in de staat Washington in het noordwesten van de Verenigde Staten. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en honderden gebouwen zijn verwoest. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen.

0: opvallende trend gaande. Vakantiegangers kiezen steeds meer voor een trip naar het noorden in plaats van het zuiden, schrijft het Financiële Dagblad. Zo is Scandinavië in trek, vertelt FD-correspondent. Hij ziet de toeristensector daar groeien.
1: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen ze wel hun performance op de boekingen, als ook de prijs voor een hotelkamer, in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
0: Ja, er is ook kritiek hoor, onder meer van natuurbeschermers, die vinden dat het te druk wordt, ook omdat je in Noorwegen en Zweden overal in de natuur mag kamperen.
2: En dan voetbalnieuws. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. In Eindhoven speelde PSV bijna de hele wedstrijd met 10 man, na een rode kaart van Joey Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos kon daarom de wedstrijd niet meer serieus nemen.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
2: De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd.
0: Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de recente massale oversteken naar de Spaanse enclave Ceuta aangewakkerd door desinformatie op sociale media, mensensmokkelnetwerken en een verkeerde interpretatie van een Spaanse rechtelijke uitspraak. Pedro Sanchez, de Spaanse premier, en het Marokkaanse ministerie zeggen dat de misinformatie mede via mensensmokkelnetwerken is verspreid.
2: En de Cubaanse nationale elektriciteitsnet, UNE, is ingestort. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. De problemen namen toe nadat de VS in januari een olieblokkade had afgekondigd, waardoor de beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder slonken.
0: Inmiddels is het 3 augustus en PostNL komt met cijfers over het tweede kwartaal. Het bedrijf verzorgt al langer minder post, wat de postbezorging verlieslatend maakt. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat de onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren vandaag opnieuw van start gaan.
2: En dat is over een mediaoverzicht hier in de Ellen Ochtend Show.

0: temperaturen. Die zeggen die bloemen met z'n mat. Oh-oh, en de knak is om, hè. Flink water geven, jongens, hè. Ook zeker de planten. De vrijwaters waren het IBI L1 in de L&O's. Dus goed, maar we doen een kijkje in de provincie. Want onze weerwaarnemer Oete Graashoogde is vandaag ook weer terug.
1: Ja, ja.
0: Zal ik even een goede applaus geven voor André van Maris? De eerste weer, ja, ja. Heeft er een fijne vakantie gehad, neem ik aan?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, dat gaan we doen, hè.
1: En Lou is er weer in de Graashoek.
0: Zeker.
1: Doe ze maar met.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, André.
2: Deze mondige mergen van Oete Graashoek, de weerwaarneming. Er is veel blauw, maar er is ook wel geen bewolking. En het is ook een beetje chaotische bewolking, dus... Het kost wel eens op mis dat we vandaag toch een beetje een weerstroming al gaan krijgen.
0: Ja, ik heb
2: het
0: maar zien.
2: Maar allereerst wat blootjes heet. Temperaturen die op kunnen lopen tot een graad of 6, 37 vandaag zelfs. Dus het is enorm warm. Het was ook een echte pleknacht. Want ruim 20 graden. Ja, dan staat het graas bekijks hartstikke droog.
0: Nou, nou.
2: Het is echt iets dat er flink gedreigd gaat vallen. Want de natuur is er echt aan toe. Maar als één biedt vandaag goed pakt. Ik wens u in ieder geval een hele fijne dag in de studio. En radio.
0: Radio, vertrouwde stemmers. We terug op de radio zeker. Met André van Maris. Dankjewel, jong. Ja, het is vanavond flink het regen. Een beetje onweer. Dan heeft de natuur weer een klein beetje om. Hè. Ja. Heel klein beetje.
1: Ja, dat is echt veel te weinig.
0: Ja,
1: goed, het is een druppel op een groeiende plaats. Was
0: dat kent ze zeggen, joh.
1: Zeker. Dan maar eens eventjes kijken. Want André die had al die bewolking.
0: Mm-hmm.
1: Helmoet ziet hem ook, hoor.
0: Echt, hoor.
1: Als vliegtuig een airport.
0: Oh, ja.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vanavond Zuidoosten, start met licht bewolkt weer. We zien diverse soorten bewolking voorbij komen, waaronder de straatsbewolking en de cumulusbewolking. Wat verder opvalt is dat er diverse kleurnuances aan de hemel verschijnen. We zien het donkere grijze bijna zwart af. We zien het lichte grijze, lichte kleuren verder. We zien wat lichtblauwe hemel. Maar we zien ook die goudgele gloed aan het oosten verschijnen. Met daarboven de opkomende zon, die toch qua stralingssterkte en temperatuur behoorlijk waarneembaar is. Hij is vanochtend rond 5 naar 6 zijn reis begonnen en 21:19 eindigt hij zijn reis vandaag. Als we van het oosten richting het noorden gaan, ja, daar neemt die kleurnuance iets meer af. Dan krijgen we iets meer blauwe lucht, maar wel nog wel bewolking. Temperatuur momenteel 20 graden. Dat is 1 graadje hoger dan afgelopen vrijdag rond de tijdstip. Toen was het 19 graden. Vanochtend rond 6 uur is het hitteprotocol in werking getreden. De gemiddelde temperatuur ligt vandaag op 22 graden, maar men voorspelt 34 graden. Dus er is een oostenwind, een zwakke oostenwind moet ik zeggen, met windvlagen van geen betekenis. Het is droog, dus denk aan die zonnebril, goed smeren aan de ouderen en aan de dieren om die goed te verzorgen om van hittestress te voorkomen. Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. En het geel puntje was er nog juist een bierfilmpje. Ja, dat is het, hè. Wat het duidt natuurlijk. Die zon, hè. Die zorgt ervoor dat we mega veel warmte vandaag op de aarde afgestuurd kregen. En ook op een Limburgse line. Och, door. Je ging ook door achterop.
1: Ja, ik
0: ben mee. Vooral, hè. Slepen, jong. Met gevolg, man. Met kallen, met wat. Ja, is niet normaal. Goed.
1: Ja, bewolking in Maastricht. Mm-hmm. Bewolking in de Graashoek. En Remung. Is het het anders?
4: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Remuin. Ja, het is vanochtend al een warme ochtend. 22 graden met bijna geen wind. En wat er is uit zuid-zuidoostelijke richting, kracht 2. Voor de rest wordt het vandaag een supertropische dag. Met temperaturen misschien wel tot 36 graden. Dus ja, dan moet je echt wel schuilen voor de zon. En als je buiten bent, ja, zo smeer je goed in, drink voldoende. En net ook op de buren, dat het allemaal goed gaat met elkaar. En voor de rest zou ik zeggen, de groetjes. En tot morgen.
0: Tot morgen, dankjewel voor de mooie bijdrage deze ochtend weer. Dat het nu nog een beetje oet te haaien is, boete. Maar kijk goed jongens, hebben we het tropisch weer vandaag. Nou, als we het toch hebben vertropen, dan gaan we ook lekker tropische muziek draaien.
5: Drums, please!

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
2: Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
3: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
6: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
5: De Doolhof in Veghelen. Doors open 12 uur 's middags.
6: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. Die start op 4 september in Wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Nederlanders die in het buitenland wonen en hun paspoort willen verlengen bij een Limburgse grensgemeente moeten momenteel 10 tot 14 weken wachten op een afspraak. En de organisatie van Solar Weekend kijkt tevreden terug op de editie van dit jaar. In totaal trok het festival ruim 50.000 bezoekers en deden zich geen grote incidenten voor.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
15: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
14: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald.
16: Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
17: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
16: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden.
18: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
20: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
19: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
21: Show. It is LA.

0: wat er afgelopen weekend allemaal gebeurd is. Van nodig even meegenieten van de geluiden van deze man. Kleimenke Oetremeun. Is minder dan Patrick Gerets. En misschien was er wel bij geweest bij het Sola weekend. Dan ja, Maarten, ik kon het zelfs bij jou met de tuin nog huren. Sjoerd man. Patrick Gerets, probeer hem straks even te bellen. Want hij heeft toch wel uit de weg gebracht. Zeker met de filmpjes die allemaal op de socials zien neergezet. Van hem zien optreden. Op een speciale, ja, moet ik het zeggen. Ze hadden nog iets chiques neergezet. Hè. Dat was de CV Bankers Boete Boordpodium. Met opvallend veel Limburgse carnavalsartiesten. Die waren allemaal geprogrammeerd op zondag. Gaan we straks op terugkijken. En na ruim 3 weken vol muziek, optochten en concerten is het Wereldmuziekconcours in Kerkrade weer voorbij. 20e editie trok naar schatting zo'n 300.000 bezoekers. En de organisatie, die is tevreden. WMC-directeur Bart van der Roos bleek tevreden terug.
1: Ik denk dat we heel veel dingen heel mooi hebben kunnen herstellen of zelfs beter maken. En dat is het mooie natuurlijk aan het WMC. Je staat sowieso op de schouders van giganten en je bouwt voor op die 75 jaar geschiedenis.
2: Dus over 4 jaar is er iets anders of gaan we hetzelfde doen?
1: Ja, altijd beter. Hè. Het is de analogie van hoe eet je een olifant op. Dat is hapje per hapje. Dat gaan we nu gewoon blijven doen. Maar ik vind het persoonlijk heerlijk om en te doen. En fantastische blaasmuziek in de Rode Hal. En een hele fijne ontspannende blaasmuziek in het stadion. En dan achteraf een pilsje drinken in de Stadspark of hier op de Markt. Ja. Een betere zomer dan dit kan ik me eigenlijk niet inbeelden.
0: Ja, en het publiek toont zich ook tevreden. Veel inwoners hebben een band met het WMC en onthouden contacten uit het verleden.
3: Ik ken niet veel beter als dit. Het is een goede sfeer, ken ik me niet herinneren.
4: Nou, volgens mij was het een topeditie. Volgens mij hebben we heel veel verschillende orkesten gehoord uit ook heel veel buitenlandse orkesten het laatste weekend. En ik kijk uit naar de volgende keer. Ik hoop dat er nog meer diversiteit is en ander soort projecten komen. Bijzondere concerten.
5: Dit cultuurgebeuren kent ze absoluut niet. Waar je denkt, nee doet Kerkrooi, nee doet het Hart, nee doet de Limburgers.
1: Ja, gewoon uniek dat zoveel orkesten over de hele wereld naar kerk gaan komen om te spelen. Daar verbaas ik me wel elke keer over, zeg maar. Ja, dat vooral. Mm-hmm.
5: Maar voor mij wordt dit vandaag het ultieme. Want mijn dochter heeft net met opgetreden. En ze hebben een solo weer gegeven. Dat ik toes wel een stuk heb gehoord. Maar ik ben zo trots wie een man maar zien kan. En een pap maar zien kan.
1: Ik zou net weten wat ze beter kunnen doen op dit ogenblik.
0: Ja, prachtig dan een dam moet huren. En het goeie is, over 4 jaar 2030. Dan is er weer een nieuwe editie van het BMC. En meer hierover vindt ze op onze nieuwsite. LNnieuws.nl. Dit is L1 met Sam Velder.

0: beat tussen u kunt beluisteren. Hier zie je alleen The Wolf en Half of Your Love en Ellen of the Show. 20 vraag geworden. Blijf lekker binnen voor vandaag, want geef wel eens even een bierproot over wat er op dit moment allemaal in de wereld is. Door een hand van
1: L1 Media Overzicht.
0: Er worden ook natuurbranden in de staat Washington, in het noordwesten van de Verenigde Staten. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en honderden gebouwen zijn verwoest. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen en deze burgemeester probeert de getroffen bewoners een hart onder de riem te steken.
2: So, to the people who are suffering right now in our region from either loss or uncertainty, everyone here, our hearts go out to you. We are here for you for the long term.
3: En terwijl de natuurbranden in Frankrijk en Spanje grotendeels onder controle zijn, heeft Griekenland er nog altijd volop mee te maken. Zo is er een brand in de buurt van Athene. Doordat het erg hard waait, is het vuur moeilijk te blussen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Vooral ook vanuit de lucht. Vliegtuigen en helikopters moeten geregeld aan de grond blijven, omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen of er dreigt turbulentie. En vaak lukt het ook niet om het water gericht over de vlammen uit te strooien, omdat het eenvoudigweg wegwaait.
3: Nou, ten westen van Athene botsten ook nog eens gisteren twee blushelikopters op elkaar. Ik heb de beelden daarvan gezien.
0: Nou,
3: dat was niet best.
0: Heftig.
3: Ze stortten neer en twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. De oorzaak daarvan wordt nog onderzocht.
0: En steeds meer pontjes worden vanwege de lage waterstanden door de aanhoudende droogte uit de vaart gehaald. Zo vaart de veerdienst tussen Doornburg en Pannerden niet meer, net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang dat allemaal nog gaat duren is niet duidelijk, zegt deze landschapsecoloog.
5: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. Dus die buien waren even tijdelijk. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen. Maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden. Maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet ernaar uit dat het misschien nog wel langer gaat duren. De hele maand augustus.
0: Elders in Europa is wat regen gevallen. Dus het waterpeil is iets gestegen. Maar dat is toch wel een druppel op een gloeiende plaat, hoor.
3: En door het warme weer is een opvallende trend gaande. Vakantiegangers kiezen namelijk steeds meer voor een trip naar het noorden in plaats van naar het zuiden, schrijft het Financiële Dagblad in ieder geval. Zo is Scandinavië in trek, vertelt de FD-correspondent. Hij ziet het toerisme daar groeien.
6: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen ze wel hun performance op de boekingen, als ook de prijs voor een hotelkamer, in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
3: Ja, er is ook kritiek hoor, onder meer van natuurbeschermers. Die vinden dat het te druk wordt. Ook omdat je in Noorwegen en Zweden overal in de natuur mag kamperen.
0: En volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de recente massale oversteken naar de Spaanse enclave Ceuta aangewakkerd door desinformatie op sociale media. Mensensmokkelnetwerken en een verkeerde interpretatie van een Spaanse rechtelijke uitspraak. Pedro Sanchez, de Spaanse premier, en het Marokkaanse ministerie zeggen dat de misinformatie mede via mensensmokkelaarsnetwerken is verspreid.
3: Het Cubaanse nationale elektriciteitsnet, de Union Electrica de Cuba, is ingestort. De stroomuitval volgt op 3 landelijke blackouts in juli. Cuba kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. De problemen nemen toe nadat de VS in januari een olieblokkade had afgekondigd, waardoor de beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder slonken.
0: Maandag vandaag, het is de 3e van augustus. PostNL kunt vandaag met cijfers over het tweede kwartaal. Het bedrijf bezorgt al langer minder post, wat de postbezorging verlieslatend maakt. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat de onderhandelingen met Iran over een staakt-het-vuren vandaag opnieuw worden opgestart. En tot zover het mediaoverzicht hier.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
9: Negen, dit is het LA Nieuws. Waar we beginnen met een nieuwe opleiding.
10: Ja, een opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. Die krijgt Limburg. Onderwijsinstelling Juverta start op 4 september met de eerste cursus. Die vindt plaats in Wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren dan in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en tilt de kwaliteit van druiven en wijn beïnvloeden. Bij voldoende belangstelling volgen later dan nog meer modules over onder meer de snoei, het maken van wijn en de marketing ervan. Nederlanders die in het buitenland wonen en hun paspoort willen verlengen bij een Limburgse grensgemeente moeten momenteel 10 tot 14 weken wachten op een afspraak. Dat komt door de landelijke paspoortpiek. Extra controles bij het aanvragen van niet-ingezetenen en een beperkte capaciteit. Maastricht, Heerlen en Venlo verwerken samen duizenden aanvragen per jaar. Echt Zusteren is vanwege personeelstekort voorlopig gestopt met die dienstverlening. De organisatie van Solar Weekend kijkt tevreden terug op de editie van dit jaar. De hittemaatregelen, waaronder gratis waterpunten en een tropenrooster voor medewerkers, werkten volgens de organisatie goed. Het warme weer zorgde bovendien voor meer bezoekers en ook een hogere omzet. En in totaal trok het festival ruim 50.000 bezoekers. Er deden zich geen grote incidenten voor. En het Wereldmuziekconcours in Kerkrade heeft gisteravond zijn 20e editie afgesloten. Directeur Bart van der Roost kijkt er tevreden op terug.
11: Ik denk dat we heel veel dingen heel mooi hebben kunnen herstellen of zelfs beter maken. En dat is het mooie natuurlijk aan het WMC. Je staat sowieso op de schouders van giganten en je bouwt voor op die 75 jaar geschiedenis.
10: Nou, volgens de organisatie trok het evenement de afgelopen weken zo'n 300.000 bezoekers. Niet alleen de wedstrijden, maar ook de activiteiten in het stadspark en op de markt werden goed bezocht. De organisatie verwacht bovendien dat deze editie financieel beter uitpakt dan de vorige. En richt de blik nu al op het WMC van 2030. Het weer in Limburg. Vandaag begint het vrij zonnig, maar later neemt ook de bewolking toe. Wordt tropisch heet met maxima tot 36 en lokaal zelfs 37 graden. Door de toenemende luchtvochtigheid voelt het ook broeierig aan. En vanavond is er kans op enkele stevige onweersbuien, mogelijk met flinke windstoten.
12: L1 Ochtendshow.

met Walking Away bij alleen meer weglopen. Gewoon aan de radio blijven zetten, want zeker om binnen te blijven vandaag is het advies. De 6, 37 graden. Nou, zoals we op vakantie hebben, dan heb je ook een vakantie zo van wow. Ik wil even een klein stukje laten huren, want... huur. De zon zien zakken in de zee. Ja, dat is de Romeinse volkszanger Patrick Gerard. Nee, toch wel even. Ik heb neergezet door tijdens Solar op van een podium met de naam CV de Bijnkes Boetebocht. En de Stingdorf samen de andere vast over dat artiesten. Wat ik even weten wie dat gehad heeft. Of het al wakker is, ik heb geen idee. We gaan hem zo meteen bellen hier in de Ellen Olsen Show. Maar hier is Ellie Bars en Wees Short.

0: grote boord. Toen ze ons achter in de tuin duurden, ze nog zingen door.
1: Ik hoorde alles. Ja, ik was letterlijk met zingen.
0: Ja, en wat viel ik op? Wat heb ze gehuurd, hè?
1: Nou ja. Roeien, roeien.
0: Oh, die,
1: roeien.
0: Net op. Ja, net ook, hè? Zakken in de zee. Ah, zo en dit, joh.
1: Ja, dat is wel eens ook, hè?
0: Jazeker. Ja. Veel mensen hebben meegedaan bij CV-boetebeentjes. Oftewel Limburgse carnavalartiesten, die werden ook geprogrammeerd. Stingen op het podium. En ook vastelovensmuziek door de DJ's. Idee kwam van Ralf Bongers van Hondervel. Die daarmee toch een Limburgs plekje wilde geven op Solar. En er was er een bij. En we hebben net al een stuk gehuurd, hè. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Mooi gegooid applaus voor Patrick Gerens.
2: Hey! Goedemorgen, heren.
0: Goedemorgen. Heb je de huisjes een beetje open, Patrick?
2: Ja, die ken ik net op.
1: Dus je best stuk succes, hè?
0: Ja, ja, dat ken ik weer gebroken. Hé, hey, was met een feestje in de achtertuin, hè?
2: Ja, ja, ik moet echt eerlijk zeggen, hè, we hadden ze gevraagd ervoor. En ik ben er een beetje sceptisch mee, hè, gewoon zo van... Ja, ik kon zelf gaan naar festivals, dus ik had zoiets van... Ja, wat moet Limburg toch op een festival en wat moeten we dat toch gaan doen? Dus ik dacht, oké, ja, dat zal wel dan... maar ja, dan kom ik toch en ik zet het eerste nummer in en het is gebeurd. Ja, er zult nog ja, geen dak op, want dan mag het af gewoon.
0: Ik wou net zeggen, joh, want heb ze op de socials wel bereikt, want ontzettend veel mensen hebben die filmpjes van ik ook doorgezet. En vooral dat goede ja. Was het doorgedoen. Welk liedje hoort daarbij?
2: Ja, roeien.
0: Roeien, dat doen we
1: in
0: altijd. Is dat zo?
1: Ja, als Patrick, ja, dat is gewoon altijd roeien.
0: Ja, ik weet dat je door het bakkers drieft, dat weet ik wel, joh. Maar met roeien met Patrick, dat is toch wel gek. Maar waarom was ze dan zo bang voor? Dacht ze van, nou ja, tussen al dat ander geweld door de kun Patrick hier eens aan, dat ging niet lukken?
2: Ja, ja, en ook Limburgs, hè. Ik bedoel, ja, nogmaals, ik gewoon aan festivals. Ik heb nog nooit een Limburgse platen ergens in draaien en zin doen. Ja, en dat werd dan nu gedaan. En dan denk je, ja, dan zal er ergens achteraf zo in een groepje onder een buimpje een podiumpje staan. Maar het was echt ja, een podium met echt aankleding en ik weet niet wat allemaal. En dan, ja, zien ze dat gewoon jullie echt komen. En ja, nogmaals, bij het eerste nummer was het feest.
0: Ja, waren er nu alleen maar Limburgers? Of stond er ook een paar Hollanders tussen die dachten van, wat is toorloos, dat hebben we er nooit meegemaakt.
2: Ja, dat was het leuke, ja. En zelfs die Hollanders gingen ook met zitten, dus ik heb hem ook uitgelachen. Want ja, wie geeft zo'n goede uitleggen wat hij moet doen? Ik zeg, ja, doe maar gewoon wie Stef Eckel de woonboot. Ja. Ja, en weer zeggen we roeien.
0: Ja, en dat snappen die dan allemaal wel. Dat hebben ze ook gedaan natuurlijk, dat sloeg ontzettend goed aan. Denk Stef, vond je weer zo'n goed podium, de Kump?
2: Ja, absoluut. Ik denk zelfs nog groter.
0: Ja, maar dit sleet echt aan, hè. We kunnen wel zeggen van, ja, Limburgs die of dat. Maar we zeiden net ook al, kaal plat. En ja, Rowan Heersen zei het al. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs zult. Maar we zijn wel een beetje met de Limburgse revolutie bezig, hè.
2: Ja, absoluut. Hè. Dus is het ook op TikTok vooral voorbij komen. Ik werk zelf in Eindhoven. Dus ook daar merk ik gewoon van, ja... Het leef.
0: Ja, Limburg leef. Dat kennen we dan wel, hè. Patrick, nu best een weer truc. Heb ze alles weer een beetje best in het lot te bezinken, om het zo maar allemaal te zeggen, hè. Als ze dan nog van zo'n podium weggeeft, hè, wie geeft dat voor de rest? En die geeft ze even kijken naar die angeltjes en denken ze, de Limburg is toch vol te gezellig, dat moeten we toch veel meer naar boven brengen?

0: Ja, zeker. Dus ik heb ook al naar de organisatie gestuurd. Dit moeten we voor het jaar nog veel meer en veel beter en groter aanpakken. Maar dat hoorde ik eigenlijk niet te zeggen. Dat hadden ze zich al zelf ook al bezien, dat moest gaan gebeuren.
1: Dat is de Romeinse toppers. Is dat gaat om met de Romeinse toppers te op te treden voor een jaar?
0: Ja, ik leef toch voor volgende week vergadering hebben.
1: Ja, dus hier is dat kiek. Gooi eens in die groep. Of des te zeer van, ik wil een liedje met Pascal en Maarten maken. Dat verder mee komen
0: nou, zingen. Nou ja, goed, als je gaat groeien, kan weer wakker.
1: Weer groeien. Dat gaan we doen. We gaan even naar dicht loesten.
0: En als je dan goed dan kunnen we altijd het regelen.
1: We moeten het, ja, dan moeten regelen zien. Ja. Mensen, wat, we gaan dicht loesten. En dank deze even de show eens komen, hè.
0: Goed zo, heren. Dank je wel.

0: Tjus, het groepen ze altijd die artiesten. Justin Timberlake, de Cosadobi bekend. Stap de vier, HBL1. We gaan straks even praten met Rob Mennen. Die heeft alles gevolgd rondom het WMC in Kerkrooi. Die heeft daarom gevolgd voor Ellen Televisie en zo. Eens kijken wie de hit allemaal gehad heeft en wie het beleefd heeft. En we gaan ook even naar een volgend deel, want...
1: Gemeente uitspraken en dreigementen, deel 2.
0: Deel 2, gemeente uitspraken en dreigementen van Mickey. Maar goed, Mike. Zoals we denken... Mickey, is het Mikey?
2: Ja.
0: Mikey Mike. Goed, dus als we denken, wat is dit nu? Kerstmuziek?
2: Ja, ja goed. Hè? Ja, ik weet al wat we vergeten.
0: Ja, wat dan?
2: Ja, het gaat over het Kerstboomhotel in Honslotdijk.
0: Inderdaad.
2: Trieste bedoeling daar.
0: Mm-hmm. Waarom?
2: Je kunt er je eigen kerstboom achterlaten om hem dan in december weer op te halen. Alleen, er staan steeds meer bruine exemplaren.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar naar het hotel werd gebracht, heeft het niet overleefd. Volgens de initiatiefnemer ligt dat aan de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd. Maar ja, het droge en warme weer speelt natuurlijk ook een rol.
3: De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet van. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou hij mooi in kunnen.
4: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest. De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom... die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten... ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
0: Nou, stel even dat ze dan een boom neergebracht hebben. Ze dacht van, wat, ik ga hem weer ophollen in december. En die is broen. Wat dan?
2: Ik denk net als ze hem op gaat geweest hollen. Want de eigenaren van de dode bomen krijgen een e-mail.
0: Ja.
2: Ze kunnen hun boom niet meer ophalen en moeten toch een nieuwe regelen voor de kerst.
0: Hoor, zelf?
2: Ja,
0: soms aanvolgen dat ze dat
2: wel zeker nog een paar maanden erover nadenken, hè?
0: Ja, dat kent u nooit. Goed, nu zitten we nog in temperaturen. Die blootheid zien 36 graden. Ik ken het weer in de provincie, maar dat maakt niet zo goed. Dit is L1, al met hete muziek. Zo

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hey Frank.
2: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
1: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
2: Oh ja, joh.
1: De gereedschapkist, de meterkast.
2: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
1: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
3: Top! Jij blijft Bob.
1: Maf, Kees.
2: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvaart.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
12: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
11: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
13: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
11: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep
3: PNM. Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Frans Bauer na de Playa. Welkom bij deze Camping La Playa. We zitten hier drie weken lang zelfs op de camping. Met mooie zomerse verhalen op zoek naar het vakantiegevoel hier in de regio. Fijn dat je luistert. Vandaag zijn we er met de eerste uitzending. En wat kun je verwachten? Ja, we gaan natuurlijk naar buiten kijken. Hoe ziet er in onze camping uit? En wat kunnen we voor weer verwachten? Helemaal erg is het pas in Zuid-Korea. Daar nemen we je mee. En we gaan natuurlijk de leukste verhalen hier ophalen op onze eigen camping. En jij kunt deel uitmaken van deze uitzending. Hoe doe je dat? Nou, laat het ons weten wat je wil horen. Pak die app van de Omroep bij de hand en stuur een berichtje. Vinden we leuk en vinden we gezellig. En wij draaien alleen maar leuke zomerhits.

Crystal Blair Fighters en Blush. Ja, het is warm. Het wordt nog warmer. Er is weer, wel weer verkoeling in aan toch. Maar de week die begint met tropische temperaturen. Dat merken we hier al op de camping. Mijn collega Silke is in aantocht. Ze was net nog even bij de toiletten en bij de lunch. Want er wordt al een barbecue aangezet, hoorde ik. Zometeen vragen we aan haar hoe het is daar op deze camping. En of de mensen al last hebben van de hitte. Want het wordt 35 tot 36 graden. En misschien nog wel wat warmer vandaag. Voldoende drinken dus. Want er is een nationaal hitteplan afgekondigd. Het wordt dus warm. Vanavond misschien nog wat vochtiger. Onweersbuien die zijn ook wel licht in aantocht met de forse windstoten. In ieder geval wordt het wel een tropenplaknacht. Zometeen krijg je tips hoe je daar het beste iets mee kan doen. Maar ik las dat het bij ons misschien wel warm is. Maar ja, dan moeten we toch even kijken hoe het in de rest van de wereld is. Als je nou in Zuid-Korea bent, dan meet je de hoogste temperatuur ooit. Daar is het meer dan 40 graden op dit moment. Ja, dan moet je helemaal wegplakken, denk ik. In ieder geval blijft het ook nog warm. Dinsdag benauwd en dan wordt het ook weer broeierig warm. Dan 34 graden, maar er komen ook heel onweersbuien. In Zuid-Korea nog even daar naartoe, 42,5 graad. Dat is gisteren de hoogste temperatuur ooit die daar is gemeten. De autoriteiten die roepen inwoners op om alle activiteiten buiten stop te zetten. Dat was een paar weken geleden natuurlijk hier ook het geval, maar toen was het nog niet zo warm. Ook in buurland Noord-Korea is het meer dan 40 graden. Poeh! Nou, dan draaien wij maar een verkoelend plaatje. Laat ons weten welk plaatje jij wil horen. Dat kan via onze gratis app. Even een zomerhit van nu. Dit is Shakira en Burna Boy.

0: Heerlijke klanken van ABBA en Summer Night City hier op de camping. Zoals je weet heeft Lunch Live Nick even vakantie. Die is met het vliegtuig vanochtend vertrokken naar een zonnig oord. Of ligt misschien nog wel thuis, kan ook. In ieder geval nemen wij het hier op deze camping over. En ik ben niet alleen, want mijn collega Silke, die is er ook en die staat iets verderop. Hoi Silke, hoe is het daar?
1: Hallo, ja, het is hier echt lekker. Het zonnetje schijnt, de camping zit bomvol. En iedereen is in een goede sfeer.
0: Leuk zeg, leuk zeg. Nu zei ik straks, ik heb al de barbecue geroken. Jij bent nu ergens op een plekje, want als ik goed ruik, dan ruik ik die kolen al. Waar ben jij?
1: Ja, ik sta op de camping en ik sta hier langs een meneer en hij heeft de barbecue al goed vol liggen. Ik zie worstjes, ik zie speklappen. Wat ligt er nog meer op?
2: Chasliek.
1: Lekkere chasliek, wat nog meer?
2: Ja, een burgertje, de worsten, kipfiletje.
1: En hoe vindt u het hier op de camping?
2: Weer gezellig. Weer gezellig hier. Ik ben daar. Vierde jaar, als gezellig hier.
1: Ja. En waar komt u vandaan?
2: Uit Ede.
1: Bij de Veluwe?
2: Ja, Ede, prachtige Veluwe in de buurt. Maar hier ook bossen, geweldig. Echt mooi. Ja. Ja, wil je ook mee eten?
1: Ja, heeft u wat voor mij?
2: Ja, natuurlijk. Dat lukt je graag. Hier, een worstje is bijna klaar.
1: Ik vind speklapjes wel lekker.
2: Kan ook. Ja, heerlijk, lekker.
1: Oké, Bart, ik ga hier even een speklapje mee eten. Terug naar jou.
0: Lekker, lekker. Ik ruik het al en ik denk dat ik zo meteen ook die kant op ga. Maar jij bent wel een eindje verderop, hè? Je bent
1: ja,
0: niet
1: maar ik zal nog wel een beetje wat bewaren voor jou.
0: Oh, lekker, lekker. Dankjewel, Silke. Zometeen gaan we terug naar jou. We hebben natuurlijk ook nog verzoekjes te gaan. Zijn ook onderweg. En natuurlijk kijken we ook een beetje naar het nieuws hier in de buurt. Ik krijg er honger van.
3: This is Mambo number 5.
0: Misschien is het wel al zwaar. Zo'n zware maaltijd aan het begin van je lunch. Nou, in ieder geval, dit is Camping La Playa met nu Lou Bega. En dit is Mambo number 5.

0: Camila Cabello en Don't Go Yet. Het is half geworden, betekent tijd voor het nieuws. Bewoners van de Kastanjehof in Maasbree die maken zich zorgen over een toenemende rattenoverlast in de buurt. Volgens meerdere bewoners zijn de afgelopen weken zowel jonge als volwassen ratten gezien. In een tuin zijn inmiddels 5 jonge ratten gevonden, terwijl ook grotere exemplaren zijn waargenomen. Die overlast die zorgt tot veel onrust. Bewoners geven aan dat ze hun tuinduren gesloten houden uit angst dat de dieren naar buiten komen. Sommigen zeggen zelfs dat zij nauwelijks nog in de tuin durven te zitten. Op de rotonde van de Jan Truijenstraat met de N279 in Meijel is zaterdagavond een personenauto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. De bestuurder verloor door nog een onbekende oorzaak de macht over het stuur, wanneer de auto tegen een verkeerscel op de rotonde tot stilstand komt en kwam. In het voertuig zaten een man en een vrouw. Ze raakten licht gewond. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De visvijver van hengelsportvereniging De Noordervaart in Meijel is tijdelijk gesloten nadat er dode vissen zijn aangetroffen. De gemeente heeft het terrein uit voorzorg afgesloten. De oorzaak van de sterfte wordt nog onderzocht. Volgens de hengelsportvereniging is de uitzonderlijke hoge watertemperatuur de meest waarschijnlijke oorzaak. Door de aanhoudende warmte en droogte warmt stilstaand water snel op, waardoor de zuurstofgehalte afneemt en de waterkwaliteit verslechtert. Dat kan tot vissterfte leiden. En tot slot sport. Wittehorst heeft een tweede oefenwedstrijd in de loop naar het nieuwe seizoen winnend afgesloten. Het werd 2-1 tegen derde divisionist Gemert. Het werd dus 2-1 en het hele verslag lees je op onze site van Omroep Horst en de Maas. Dan gaan we naar het weerbericht. Silke, we zijn heel benieuwd. Wat kunnen we verwachten?
1: Vandaag en morgen worden de warmste dagen van de week met ongeveer 32 graden tropisch warm. Maar vanaf woensdag neemt de temperatuur duidelijk af. Er komen dan enkele buien voor en de middagtemperatuur zakt naar ongeveer 26 graden. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig met meer bewolking. Af en toe een bui met temperaturen rond 21 tot 22 graden. In het weekend wordt het weer wat aangenamer met geregeld zon, een enkele bui en maxima tussen de 24 en 25 graden. Meer op onze site of op onze app.
2: Camping La Playa. With onze camping gasten.
3: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.

0: speciaal voor Anja, want die vroeg het aan. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Hier op deze zonnige, overgrote, warme dag. Ik ben even benieuwd hoe het bij Silke is gesteld. Silke, hoe was het? Wat heb je eigenlijk gegeten? De kipfilet? Of
1: Nee, ik heb een speklapje gegeten.
0: Oh, lekker, lekker. Hoe was die?
1: Ja, erg lekker. Lekker mals.
0: En ook nog wat sla of wat saus eroverheen?
1: Ja, een beetje koude schotel.
0: Oh, lekker.
1: Of cocktailsaus erbij.
0: Heerlijk. We gaan naar de volgende rubriek.
2: Raad het geluid.
0: Ja, en jij staat elke dag op een andere plek op de camping. Tenminste, als het geluid geraden wordt. Wat is de bedoeling van ons spel?
1: Ja, we laten zo meteen een geluid horen. En dan is de bedoeling dat dat je moet raden wat het geluid is.
0: Precies. Ja, zo moeilijk kan de rubriek zijn. Hè? Het is eigenlijk niet zo moeilijk. De titel zegt alles. Ben je er klaar voor om het geluid te laten horen, Silke?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Oké, dan vraag ik even aan de muziek om stilte. Want dan kun je het op en top goed horen. Dit
1: is... Dat je moet raden wat het geluid is.
0: Precies. Ja, zo moeilijk kan de rubriek zijn. Hè? Het is eigenlijk niet zo moeilijk. De titel zegt alles. Ben je er klaar voor om het geluid te laten horen, Silke?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Oké, dan vraag ik even aan de muziek om stilte. Want dan kun je het op en top goed horen. Dit is het geluid. Luister goed.

Of bel naar onze studio. Daar zit het belteam 30 66 33. En als je wint, dan ben je een geweldig strikpakket. Laat van je horen. Dit is Stromae.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. We gaan natuurlijk weer terug naar onze camping, want dit is niet voor niks. Camping La Playa. Nick die loopt rond. Ja, we hadden nog even een half uur geleden stond hij nog op het vliegveld. Maar nu is hij alweer terug. Hij loopt hier rond op de camping en hij spreekt met wat campinggasten hier in de buurt. Nick.
1: Op de camping, hey.
2: Zeker.
1: Ja, waarom?
2: Vandaag. Lekker feest vieren. 50 jaar bestaan van de Breebron, hè?
1: Ja.
2: Dus ja, dan willen we zeker mee zien. Ja.
1: Maar Gikop Dukker heeft de camping vaste gast.
3: Dit is nou het derde jaar dat we hier zien. Eigenlijk wel onder dezelfde omstandigheden. Maria en René die hebben hier twee van die chaletjes.
1: Ja.
3: En wij zijn dan uitgenodigd om door een keer te komen logeren met deze festijnen.
1: Ja. En de stem te huren heb ik al pret gehad of niet?
3: Ik denk
2: ja, zeker. Ja, echt leuk. En gewoon gezellig samen zien, dat is ook leuk. Dus ja.
1: Ja. Zeg maar, wat is er nou bijzonder aan Breebronnen, aan dit vakantie... Ik moet geen camping zeggen, aan het vakantiepark.
4: Oh, ik vind het op zich wel een combinatie van huisjes, caravans, de ganse mikmak bij en kinder, jeugd, alles kan eens in ding vinden. Ik ben zelf niet zo'n campingmens, maar dus die huisjes vind ik prachtig. Ja. Oh, je kunt toch alles krijgen, het is leuk, het is mooie natuur. Prachtig. Ja.
1: En dicht bij huis, hè?
4: En dicht bij huis, dat klopt. Voor ons is het makkelijk.
1: Ja.
4: Ja.
1: Hoe is het geheel terechtgekomen, behalve dat het de familie is?
5: We gestopt zijn met onze winkel. Mm-hmm. Toen hadden we zoiets van moeten we wat erbij doen om toch een beetje centen te sparen. Want anders maken we alles op. En toen hebben we iets voor huisjes gekocht. Zeg dat goed?
1: Ja.
5: Ja. Dus, die gewoon even goed op. Ja. Niet van. En dan komen we enige paar jaar gewoon zelf in de huisjes. En het valt goed.
0: Ja, leuk, Nick. Morgen dan gaat hij terug naar Breebronnen en dan horen we meer. Gaat hij zelfs in het Duits verder.

0: Goedemiddag, hier in Kapel schijnt de zon. Mijn favoriete nummer is nog altijd Summer of 69 van Bryan Adams.
1: Goedemiddag,
0: hier in Kapel schijnt de zon.

0: NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. De onderwijsinstelling Juverta staat op 4 september met de eerste cursus die plaatsvindt in Wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en teelt de kwaliteit van druiven en wijn beïnvloeden. Bij voldoende belangstelling volgen later meer modules over onder meer de snoei, het maken van wijn en de marketing ervan. Nederlanders die in het buitenland wonen en hun paspoort willen verlengen bij een Limburgse grensgemeente moeten momenteel 10 tot 14 weken wachten op een afspraak. Dat komt door de landelijke paspoortpiek, extra controles bij aanvragen van niet-ingezetenen en een beperkte capaciteit. Maastricht, Heerlen en Venlo verwerken samen duizenden aanvragen per jaar. Echt Susteren is vanwege personeelstekort voorlopig gestopt met de dienstverlening. De organisatie van Solar Weekend kijkt tevreden terug op de editie van dit jaar. De hittemaatregelen, waaronder gratis waterpunten en een tropenrooster voor medewerkers, werkten volgens de organisatie goed. Het warme weer zorgde bovendien voor meer bezoekers en een hogere omzet. In totaal trok het festival ruim 50.000 bezoekers en deden zich geen grote incidenten voor. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade heeft gisteravond zijn 20e editie afgesloten. Directeur Bart van der Roost kijkt er tevreden op terug.
1: Ik denk dat we heel veel dingen heel mooi hebben kunnen herstellen of zelfs beter maken. En dat is het mooie natuurlijk aan het WMC. Je staat sowieso op de schouders van giganten en je bouwt voor op die 75 jaar geschiedenis.
0: Volgens de organisatie trok het evenement de afgelopen weken in totaal zo'n 300.000 bezoekers. Niet alleen de wedstrijden, maar ook de activiteiten in het stadspark en op de markt werden goed bezocht. De organisatie verwacht bovendien dat deze editie financieel beter uitpakt dan de vorige. En richt de blik nu al op het WMC van 2030.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uno, dos, un, dos, tres.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. In de bossen bij Oostrum moet op dit moment een grote natuurbrand. Boven het bos aan de Rosmolen hangt een flinke rookwolk. Het treinverkeer tussen Venraai en Nijmegen is stilgelegd vanwege de brand. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt. Vanwege de droogte wordt er meteen groot alarm geslagen bij een melding over een natuurbrand. Gisteren woedde niet ver van de plek van de brand een vredepeel ook al een bosbrand. Die was door een grote brandweerinzet snel onder controle. Aan het Geulstrand in Valkenburg zijn 23 dode watervogels gevonden. De eerste dode eenden en ganzen werden vrijdag gevonden, later dit weekend volgde er nog meer. De reden van de vogelsterfte wordt nog onderzocht. Mogelijk zijn de dieren het slachtoffer van botulismevergiftiging. Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. Onderwijsinstelling Juverta start op 4 september met de eerste cursus die plaatsvindt in de wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en teelt de kwaliteit van druiven en wijn beïnvloeden. Bij voldoende belangstelling volgen later meer modules over onder meer snoei, wijnmaken en marketing. En dirigent Jan Kober van Harmonie Saint-Cécile uit IJsde heeft gisteravond op het WMC de Award for a Remarkable Musical Achievement gewonnen voor heel zijn muzikale loopbaan. Het was het laatste WMC voor de uit Torren afkomstige dirigent. De overwinning in de concertdivisie voor harmonieën ging deze editie aan Kober voorbij. Saint-Cécile werd tweede. De IJzense harmonie won onder leiding van Kober wel het WMC in 2009 en 2013.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. In de bossen bij Oostrum moet op dit moment een grote natuurbrand. Boven het bos aan de Rosmolen hangt een flinke rookwolk. Het treinverkeer tussen Venraai en Nijmegen is stilgelegd vanwege de brand. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt. Vanwege de droogte wordt er meteen groot alarm geslagen bij een melding over een natuurbrand. Gisteren woedde niet ver van de plek van de brand een vredepeel ook al een bosbrand. Die was door een grote brandweerinzet snel onder controle. Aan het Geulstrand in Valkenburg zijn 23 dode watervogels gevonden. De eerste dode eenden en ganzen werden vrijdag gevonden, later dit weekend volgde er nog meer. De reden van de vogelsterfte wordt nog onderzocht. Mogelijk zijn de dieren het slachtoffer van botulismevergiftiging. Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. Onderwijsinstelling Juverta start op 4 september met de eerste cursus die plaatsvindt in de wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en teelt de kwaliteit van druiven en wijn beïnvloeden. Bij voldoende belangstelling volgen later meer modules over onder meer snoei, wijnmaken en marketing. En dirigent Jan Kober van Harmonie Saint-Cécile uit IJsde heeft gisteravond op het WMC de Award for a Remarkable Musical Achievement gewonnen voor heel zijn muzikale loopbaan. Het was het laatste WMC voor de uit Torren afkomstige dirigent. De overwinning in de concertdivisie voor harmonieën ging deze editie aan Kober voorbij. Saint-Cécile werd tweede. De IJzense harmonie won onder leiding van Kober wel het WMC in 2009 en 2013.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. In de bossen bij Oostrum moet op dit moment een grote natuurbrand. Boven het bos aan de Rosmolen hangt een flinke rookwolk. Het treinverkeer tussen Venraai en Nijmegen is stilgelegd vanwege de brand. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt. Vanwege de droogte wordt er meteen groot alarm geslagen bij een melding over een natuurbrand. Gisteren woedde niet ver van de plek van de brand een vredepeel ook al een bosbrand. Die was door een grote brandweerinzet snel onder controle. Aan het Geulstrand in Valkenburg zijn 23 dode watervogels gevonden. De eerste dode eenden en ganzen werden vrijdag gevonden, later dit weekend volgden er nog meer. De reden van de vogelsterfte wordt nog onderzocht. Mogelijk zijn de dieren het slachtoffer van botulismevergiftiging. Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. Onderwijsinstelling Juverta start op 4 september met de eerste cursus die plaatsvindt in de wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en teelt de kwaliteit van druiven en wijn beïnvloeden. Bij voldoende belangstelling volgen later meer modules over onder meer snoei, wijnmaken en marketing. En dirigent Jan Kober van Harmonie Saint-Cécile uit IJsden heeft gisteravond op het WMC de Award for a Remarkable Musical Achievement gewonnen voor heel zijn muzikale loopbaan. Het was het laatste WMC voor de uit Torren afkomstige dirigent. De overwinning in de concertdivisie voor Harmonie ging deze editie aan Kober voorbij. Saint-Cécile werd tweede. De IJzense Harmonie won onder leiding van Kober wel het WMC in 2009 en 2013.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Babatje, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Babatje, jij bent de laatste, zoek op mijn bankje.
1: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Babatje.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. In de bossen bij Oostrum moet op dit moment een grote natuurbrand. Boven het bos aan de Rosmolen hangt een flinke rookwolk. Het treinverkeer tussen Venraai en Nijmegen is stilgelegd vanwege de brand. De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt. Vanwege de droogte wordt er meteen groot alarm geslagen bij een melding over een natuurbrand. Gisteren woedde niet ver van de plek van de brand een vredepeel ook al een bosbrand. Die was door een grote brandweerinzet snel onder controle. Aan het Geulstrand in Valkenburg zijn 23 dode watervogels gevonden. De eerste dode eenden en ganzen werden vrijdag gevonden, later dit weekend volgde er nog meer. De reden van de vogelsterfte wordt nog onderzocht. Mogelijk zijn de dieren het slachtoffer van botulismevergiftiging. Limburg krijgt een eigen opleiding voor mensen die in de wijnbouw willen werken. Onderwijsinstelling Juverta start op 4 september met de eerste cursus die plaatsvindt in de wijngaarden bij Noorbeek en Nederweert. Deelnemers leren in 7 dagdelen onder meer hoe bodem, weer en teelt de kwaliteit van druiven en wijn beïnvloeden. Bij voldoende belangstelling volgen later meer modules over onder meer snoei, wijnmaken en marketing. En dirigent Jan Kober van Harmonie Saint-Cécile uit IJsde heeft gisteravond op het WMC de Award for a Remarkable Musical Achievement gewonnen voor heel zijn muzikale loopbaan. Het was het laatste WMC voor de uit Torren afkomstige dirigent. De overwinning in de concertdivisie voor harmonieën ging deze editie aan Kober voorbij. Saint-Cécile werd tweede. De IJzense harmonie won onder leiding van Kober wel het WMC in 2009 en 2013.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

Frans Bauer na de Playa. Welkom bij deze Camping La Playa. We zitten hier 2-3 weken lang zelfs op de camping. Met mooie zomerse verhalen op zoek naar het vakantiegevoel hier in de regio. Fijn dat je luistert. Vandaag zijn we er met de eerste uitzending. En wat kun je verwachten? Ja, we gaan natuurlijk naar buiten kijken. Hoe ziet er in onze camping uit? En wat kunnen we voor weer verwachten? Helemaal erg is het pas in Zuid-Korea. Daar nemen we je mee. En we gaan natuurlijk de leukste verhalen hier ophalen op onze eigen camping. En jij kunt deel uitmaken van deze uitzending. Hoe doe je dat? Nou, laat het ons weten wat je wil horen. Pak die app van de Omroep bij de hand en stuur een berichtje. Vinden we leuk en vinden we gezellig. En wij draaien alleen maar leuke zomerhits.

0: Nu zei ik straks, ik heb al de barbecue geroken. Jij bent nu ergens op een plekje. Want als het goed ruikt, dan ruik ik die kolen al. Waar ben jij?
1: Ja, ik sta op de camping en ik sta hier langs een meneer en hij heeft de barbecue al goed vol liggen. Ik zie worstjes, ik zie speklappen. Wat ligt er nog meer op?
2: Chasliek.
1: Lekkere chasliek, wat nog meer?
2: Ja, een burgertje, de worsten, kipfiletje.
1: En hoe vindt u het hier op de camping?
2: Weer gezellig. Weer gezellig hier. Ik ben vierde jaar, al gezellig hier.
1: Ja. En waar komt u vandaan?
2: Uit Ede.
1: Bij de Veluwe?
2: Ja, Ede, prachtige Veluwe in de buurt. Maar hier ook bossen, geweldig. Echt mooi. Ja. Ja, wil je ook mee eten?
1: Ja, heeft u wat voor mij?
2: Natuurlijk, ja, dat lukt je graag. Hier, een worstje is bijna klaar.
1: Ik vind speklapjes wel lekker.
2: Kan ook. Ja, heerlijk, lekker.
1: Oké, Bart, ik ga hier even een speklapje mee eten. Terug naar jou.
0: Lekker. Ik ruik het al en ik denk dat ik zo meteen ook die kant op ga. Maar jij bent wel een eindje verderop, hè? Je bent
1: ja,
0: niet
1: maar
0: in de
1: ik zal nog een beetje wat bewaren voor jou.
0: Oh, lekker. Dankjewel, Silke. Zometeen gaan we terug naar jou. We hebben natuurlijk ook nog verzoekjes te gaan. Zijn ook onderweg. En natuurlijk kijken we ook nog een beetje naar het nieuws hier in de buurt. Oh. Ik krijg er honger van.
3: This is Mambo number 5.
0: Misschien is het wel zwaar, zo'n zware maaltijd aan het begin van je lunch. Nou, in ieder geval, dit is Camping La Playa met nu Lou Bega. En dit is Mambo number 5.

0: Camila Cabello en Don't Go Yet. Het is half geworden, betekent tijd voor het nieuws. Bewoners van de Kastanjehof in Maasbree die maken zich zorgen over een toenemende rattenoverlast in de buurt. Volgens meerdere bewoners zijn de afgelopen weken zowel jonge als volwassen ratten gezien. In een tuin zijn inmiddels 5 jonge ratten gevonden, terwijl ook grotere exemplaren zijn waargenomen. Die overlast die zorgt tot veel onrust. Bewoners geven aan dat ze hun tuindeuren gesloten houden uit angst dat de dieren naar buiten komen. Sommigen zeggen zelfs dat zij nauwelijks nog in de tuin durven te zitten. Op de rotonde van de Jan Truijenstraat met de N279 in Meijel is zaterdagavond een personenauto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. De bestuurder verloor door nog een onbekende oorzaak de macht over het stuur, waarna de auto tegen een verkeerszuil op de rotonde tot stilstand komt en kwam. In het voertuig zaten een man en een vrouw. Ze raakten licht gewond. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De visvijver van hengelsportvereniging De Noordervaart in Meijel is tijdelijk gesloten nadat er dode vissen zijn aangetroffen. De gemeente heeft het terrein uit voorzorg afgesloten. De oorzaak van de sterfte wordt nog onderzocht. Volgens de hengelsportvereniging is de uitzonderlijke hoge watertemperatuur de meest waarschijnlijke oorzaak. Door de aanhoudende warmte en droogte warm stilstaat water snel op, waardoor de zuurstofgehalte afneemt en de waterkwaliteit verslechtert. Dat kan tot vissterfte leiden. En tot slot sport. Wittehorst heeft een tweede oefenwedstrijd in de loop naar het nieuwe seizoen winnend afgesloten. Het werd 2-1 tegen derde divisionist Gemert. Het werd dus 2-1 en het hele verslag lees je op onze site van Omroep Horst en de Maas. Dan gaan we naar het weerbericht. Silke, we zijn heel benieuwd. Wat kunnen we verwachten?
1: Vandaag en morgen worden de warmste dagen van de week met ongeveer 32 graden tropisch warm. Maar vanaf woensdag neemt de temperatuur duidelijk af. Er komen dan enkele buien voor en de middagtemperatuur zakt naar ongeveer 26 graden. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig met meer bewolking. Af en toe een bui met temperaturen rond 21 tot 22 graden. In het weekend wordt het weer wat aangenamer met geregeld zon, een enkele bui en maxima tussen de 24 en 25 graden. Meer op onze site of op onze app.
2: Camping La Playa. With onze campinggasten. Zimmer! Nossa!

0: speciaal voor Anja, want die vroeg gedaan. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Hier op deze zonnige, overgrote, warme dag. Ik ben even benieuwd hoe het bij Silke is gesteld. Silke, hoe was het? Wat heb je eigenlijk gegeten? De kipfilet? Of de,
1: nee, ik heb een speklapje gegeten.
0: Oh, lekker, lekker. Hoe was die?
1: Ja, erg lekker. Lekker mals.
0: En ook nog wat zwaar of wat saus eroverheen?
1: Ja, een beetje koude schotel.
0: Oh, lekker.
1: Met cocktailsaus erbij.
0: Heerlijk. We gaan naar de volgende rubriek.
2: Raad het geluid.
0: Ja, en jij staat elke dag op een andere plek op de camping. Tenminste, als het geluid geraden wordt. Wat is de bedoeling van ons spel?
1: Ja, we laten zo meteen een geluid horen. En dan is de bedoeling dat de... Dat je moet raden wat het geluid is.
0: Precies. Ja, zo moeilijk kan de rubriek zijn. Hè? Het is eigenlijk niet zo moeilijk. De titel zegt alles. Ben je er klaar voor om het geluid te laten horen, Silke?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Oké, dan vraag ik even aan de muziek om stilte. Want dan kun je het op en top goed horen. Dit is het geluid. Luister goed. Oké. Dat ging iets te snel, Silke. Nog één keer?
1: Nog één keer.
0: Oké. Heb jij een idee wat het is? Laat het ons weten even via de app of bel naar onze studio. Daar zit het belteam 30 66 33 3. En als je wint, dan ben je een geweldig strikpakket. Laat van je horen. Dit is Stromae.

0: Teddy Swims. Teddy Swims en Mr. Know-it-all. We gaan natuurlijk weer terug naar onze camping, want dit is niet voor niks. Camping La Playa. Nick die loopt rond. Ja, we hadden nog even een half uur geleden stond hij nog op het vliegveld. Maar nu is hij alweer terug. Hij loopt hier rond op de camping en hij spreekt met wat campinggasten hier in de buurt. Nick.
1: Op de camping, hey.
2: Zeker.
1: Ja, waarom?
2: Vandaag. Lekker feest vieren. 50 jaar bestaan van de Breebron, hè?
1: Ja.
2: Dus ja, dan willen we zeker mee zien.
1: Ja. Maar Gik op Dukker heeft de camping vaste gast.
3: Dit is nou het derde jaar dat we hier zien. Eigenlijk wel onder dezelfde omstandigheden. Marie en René die hebben hier twee van die chaletjes.
1: Ja.
3: En wij zien aan de uitgenodigd om door een keer te komen logeren met deze festijnen.
1: Ja. En de stem te huren heb ik al pret gehad, of niet?
3: Ik denk
2: ja, zeker. Zo, ja, echt leuk. En gewoon gezellig samen zien, dat is ook leuk. Dus, ja.
1: Zeg, maar wat is er nou bijzonder aan Breebron, aan dit vakantie... Ik moet geen camping zeggen, aan het vakantiepark.
4: Oh, ik vind het op zich wel een combinatie van huisjes, caravans, de ganse mikmak, jij en kinderen, jeugd, alles kan eens in ding vinden. Ik ben zelf niet zo'n campingmens, maar dus die huisjes vind ik prachtig. Ja. Oh, je kunt toch alles krijgen, het is leuk, het is mooie natuur. Prachtig. Ja.
1: En dicht bij huis, hè?
4: En dicht bij huis. Dat klopt. Voor ons is het makkelijk.
1: Ja.
4: Ja.
1: Hoe is het hier terechtgekomen, behalve dat het de familie is?
5: We gestopt zijn met onze winkel. Mm-hmm. Toen hadden we zoiets van moeten we wat erbij doen om toch een beetje centen te sparen. Want anders maken we alles op. En toen hebben we iets voor huisjes gekocht. Zeg dat goed?
1: Ja,
5: ja.
3: Dus,
5: die gewoon even goed op. Ja. En dit is, dan komen we eindelijk

0: Voor Jochem zelf een duuskus en veld goed.
1: Ja, leuk, Nick. Morgen dan gaat hij terug naar Brebronnen en dan horen we meer. Gaat hij zelfs in het Duits verder.

0: Goedemiddag, hier in Kapel schijnt de zon. Mijn favoriete nummer is nog altijd Summer of 69 van Bryan Adams.
1: Goedemiddag,
0: hier in Kapel schijnt de zon.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
1: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
0: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
0: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hi, this is Paul H. Taylor from San Francisco, California, and you're listening to Country Heroes, the best country music in all of Holland.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van het programma Country Heroes op maandag 3 augustus. Een zeer warme maandag. De temperatuur werd vandaag al gemeten van ruim 36 graden. En dan zitten we hier in de kelder, hier bij Omroep PNM, althans aan de schouder van Merwegstraat hier in Panningen. En dan hebben we een temperatuur van ja, vooraan net boven de 20 graden. Zeg maar een echte keldertemperatuur. En ja, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het programma Country Heroes, hier rechtstreeks vanuit Panningen, de schout van Merwegstraat hier in Panningen bij Omroep PNM. Country Heroes met country muziek in de breedste zin des woords, zoals ik het noem. Van zo direct van 7 tot 8 uur. En met ondergetekende presentator en samensteller Leon Jacobs. De techniek was dus altijd gedaan door Thijs Jansen, voor Thijs de 604e keer dat hij de techniek verzorgde. En ondergetekende Leon alweer aflevering nummer 1228 van het programma Country Heroes. Van harte welkom en we zijn begonnen met Emmylou Harris en You Never Can Tell, of de andere titelpakje, C'est la vie geheten. En dat was voor haar eigenlijk de grootste hit in Nederland die ze heeft gehad in 1977. 10 weken top 40 en de hoogste plek was nummer 5. Ook in Amerika heeft het liedje heel erg goed gescoord. Het is weliswaar niet van haarzelf, maar van ene Chuck Berry, jawel, de rock'n'roll koning uit de jaren 50. De prachtige liedje, maar zij heeft daar een mooie, prachtige country uitvoering van gemaakt destijds. En dat kwam van het album Luxury Liner afkomstig. Emmylou Harris, die enkele jaren daarvoor haar solo-carrière geweldig goed startte met het album Pieces of the Sky. En daarvoor was er eigenlijk een periode waarin zij enkele jaren daar weer voor ontdekt werd door Gram Parsons. Die heeft haar eigenlijk ontdekt. En die wilde graag een zangeres mee hebben op tournee. Uiteindelijk heeft zij ook meegedaan op de 2 solo-albums die Gram Parsons heeft gemaakt. Maar toen Gram Parsons in september 1973 op de leeftijd van slechts 26 jaar kwam te overlijden, is zij eigenlijk met haar carrière verder gegaan. Maar zo heeft zij wel een naam opgebouwd in de Amerikaanse country scene. En tot op de dag van vandaag. Onlangs nam ze afscheid van het Europese publiek in het Pinksterweekend. Eerder dit jaar was ze trouwens ook hier in Nederland live te zien. En ze is intussen wel 79 jaar. Of er op plaatgebied, op muziekgebied, of er nog iets nieuws uit gaat komen, dat moeten we nog even afwachten. Beste luisteraars, dit programma kun je mooi volgen via onze welbekende etherfrequentie via de radio 92.5. Je kunt hem ook via onze website beluisteren, www.omroeppnm.nl. En als je daar dan eventueel op kijkt, dan zie je het programma livestream of eventueel achteraf kunt volgen. Als het achteraf is, moet je even kijken onder de beide wekenagenda. En als je bij de wekenagenda, bij de maandag, dan Country Heroes ziet staan, zit je helemaal goed. Tot zo, zoals het er nu naar uitziet, tot twee dagen na deze uitzending. Later op de avond hebben we nog van 8 tot 9 een zeer bijzondere uitzending van Poparchief in het teken van de Venlose Beatles. Vraagteken. Ik zou zeggen, dat dus voor straks ook met ons allebei. En dan van 9 tot 10 uur Kevin Schatterie met Kevin Draait Door. Beste luisteraars, ik heb niet voor niets Emmylou Harris gedraaid, omdat Tift Merritt, mijn favoriete zangeres, een nieuw album heeft uitgebracht. De eerste in 9 jaar, maar straks meer daarover. Allereerst gaan we naar Emmylou Harris terug, naar 1975, haar eerste echte album. Pieces of the Sky geheten. Er is een liedje wat ooit de Everly Brothers ook hebben opgenomen. En het echtpaar Bryant heeft dat speciaal voor hen geschreven. Het liedje Sleepless Nights. Daarna gaan we echt luisteren naar Tift Merritt. Want het allereerste singeltje wat ooit uitkwam, dat was in 2002. Virginia, No One Can Warn You. Maar allereerst, Emmylou Harris.
1: 1975.

Ja, beste luisteraars, kijk eens aan. Tipped Merritt en Virginia No One Can Warn You. Haar eerste single van haar debuutalbum Bramble Rose. En die kwam uit in 2002, toch alweer 24 jaar geleden. Toen maakte zij haar debuut. En ik kan me nog herinneren dat er eigenlijk al één liedje van haar eerder uitkwam. Trouble Over Me. Stond ergens op een compilatie. En destijds had je in Utrecht had je het Blue Highways Festival. Dat betekent, dat stond in het teken van Americana. Dat was dan zo'n genre binnen de countrymuziek die net eigenlijk zo'n beetje een opkomst was met allemaal ook singer-songwriters. En daar was Tiff Merritt er eentje van en die heeft toenertijd ook in Utrecht gespeeld. En, en even later kwam haar debuutalbum uit, Bramble Rose, met onder andere het liedje Virginia, No One Can Warn You. En haar grote idool, grote voorbeeld is Emmylou Harris. De dame die we daarvoor hoorden met Sleepless Nights van haar album Pieces of the Sky. Ik zei dat het haar debuutalbum was. Klopt niet eigenlijk helemaal. Het was wel haar debuutalbum bij een nieuw platenlabel, Reprise Records. Want zo'n kleine 5 jaar ervoor had ze al een album gemaakt. Maar dat was een beetje meer folkachtig, wat helemaal niets heeft gedaan. Gliding Bird geheten. Maar het wordt wel eens gezien als het officiële debuut van Emmylou Harris. Pieces of the Sky uit 1975. Voor degenen die beste luisteraars ook digitaal het programma willen volgen. Dat kan natuurlijk ook voor de gemeente Peelemaas, het digitale kanaal 781. Voor de gemeente Bezel 918. 918 is het dan. En als het via glasvezel is, via het KPN Access for All en Telford kanaal 1053 of 1053. Tiff Merritt had ik eigenlijk al genoemd van haar debuutalbum. Nou ja, er is lange tijd niks meer van haar vernomen. In 2017 kwam er een album uit, Stitch of the World geheten. En vervolgens is het een hele tijd stil. Nou was het wel destijds een album wat ze maakte op het moment dat ze in verwachting was. En uiteindelijk is er inderdaad een dochter geboren destijds in 2017... En ik denk dat het gezinsleven even voorrang heeft gehad, totdat ze onlangs eigenlijk weer iets van zich liet horen met een nieuw album, Sugar. Laten we vast gaan luisteren naar 2 nummers en dan horen we de Tiff Merritt van nu. Met Finest Feelings en Everyday Singing. Dit is ze, Tiff Merritt.

0: Werkelijk waar, ze is helemaal terug. Tift Merritt met Finest Feelings. En het liedje wat ze juist hoorde, Everyday Singing. En dan kan ik ook de vermelding maken dat het album vrijwel geheel live is opgenomen. En het nieuwe album, Sugar geheten, heeft het als titel meegekregen. Tift Merritt, op 8 januari 1975 geboren in Houston, Texas, maar opgegroeid in Raleigh, North Carolina. En daar heeft ze ook aan de universiteit gestudeerd, onder naam van creatief liedjes schrijven. Dan heeft ze eigenlijk vanaf 1998 een eigen groepje gehad, de Two Dollar Pistols with Tift Merritt. Daar heeft ze enkele jaren lang deel van uitgemaakt, totdat in 2002 het debuutalbum verschijnt, Bramble Rose. Weer 2 jaar later het album Tambourine. En dan gebeurt het volgende, dat het album Tambourine, dat het ook genomineerd wordt voor Country Album van het Jaar bij de 47e Grammy Awards. In 2004 was dat. En bij de Americana Music Association als artiest van het jaar en ook een liedje van het jaar, maar dan met Good Hearted Man. Dat was destijds. Daarna zijn er nog enkele albums gekomen tot in 2017. Nu is het toch echt helemaal terug, mogen we wel zeggen. En we gaan eventjes verder, want ze kan liedjes schrijven. Ze speelt gitaar, ze speelt piano, keyboards, mondharmonica. Ja, wat wil je allemaal nog meer? We gaan luisteren naar Look What Love Just Did. Hier is Tift Merritt.
1: Jouw geluid, jouw zomer, jouw radio.
2: Omroep PNM.

Ja, en het is juist eigenlijk de keuze van haar vader. Eigenlijk de muzikale smaak van haar vader was heel erg divers. En ja, zo is eigenlijk Tift Merritt eigenlijk op muzikale weg eigenlijk ook verder gegaan. Niet alleen direct puur country, maar er zitten ook elementen van soulmuziek zit erin in verwerkt. En dat hoor je eigenlijk heel duidelijk terug bij dit nummer Someone to Watch the Band With Me. Van het album Sure, wat 26 juni onlangs dus is uitgekomen. Ja, en op een gegeven moment werd dat vorig jaar. Toen is ze nog heel even in Engeland geweest. Op het Glastonbury Festival deed ze daar een optreden. Helemaal in haar eentje. En toen werd daar de vraag gesteld van, ga je nog eens een keer op tournee? Of komt er nog eens nieuws uit? Nou ja, daar heeft ze toen op geantwoord van, nou, ik toer nauwelijks eigenlijk vandaag de dag. En niet voor een hele lange tijd. Maar ik denk dat het hoofdzakelijk met het gezinsleven te maken heeft. Haar dochter is intussen nu alweer 9 jaar oud. Dus ik denk dat het er wel binnenkort wel een keer van gekomen. In ieder geval op dit moment in haar thuisland Amerika, daar heeft ze wel enkele concerten gepland voor de komende 2 à 3 maanden. Maar nog niet eigenlijk een tour naar Europa toe. Dat niet. En ik had gezien dat ze vorig jaar zomer trouwens ook heel even in Nederland is geweest. Tot besluit van Tiff Merritt. Voordat we verder gaan, nog 1 nummer. Dat is het slotnummer van het album. Philosopher's Song. Hier is het nog eenmaal. Tiff Merritt.

En dat was er dan Tipped Merritt, toen op tijd toen ze debuteerde. En ook in latere jaren werd ze vaak vergeleken met Emmylou Harris, maar ook met Joni Mitchell als het gaat om liedjes schrijven bij deze Tipped Merritt. Tot zover over deze dame. Ja, onze man uit San Antonio, Garrett T. Capps, die had nog niet zo lang geleden een nieuw album uitgebracht. I Still Love San Antonio. En intussen gaat hij dadelijk weer gewoon verder toeren in Amerika. Maar binnenkort komt hij dus ook naar Nederland toe. 10 september in de Vera in Groningen te zien. Op 11 september in Burger Weeshuis in Deventer. 12 september Bibelot in Dordrecht. En dan ook nog op 13 september in Amersfoort in de Fluor. Maar ja, helaas dus niet eigenlijk direct in onze omgeving. En daarna weer terug naar Amerika. We gaan hem wel beluisteren, want het is best wel een leuk album geworden. Het nieuwe album van Garrett T. Capps, I Still Love San Antonio, met onder andere het volgende nummer, Fiesta Eterno.

Werkelijk wel wat prachtig. René Innemy met de Revival Band op Stam Dooley uit 2002 op het album Back to Bayou Tash. De man die op 10 december 2020 op de leeftijd van 69 jaar toen plotseling overleed. We gaan hem nog een keer als voorman beluisteren. En dan van The Walkers met het volgende hitsucces, Jack of Diamonds.

Uit Brabant afkomstig Koen Vaal met Steady on the Guns, een nieuwe single. Binnenkort is hij trouwens met optredens te zien in Groningen en Utrecht in het voorprogramma van Drake Milligan. En beste luisteraars, we sluiten af met Damien van Elburg. Tot zo bij Poparchief.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
1: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
0: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
2: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
0: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Poparchief. Op een heel bijzondere uitzending gaat worden. Een unieke uitzending, mag ik wel zeggen. Poparchief met popmuziek in de breedste zin des woords. En dan nog wel op maandag 3 augustus. En zeer bijzonder gaat dat zeker worden. Tot de klok van 9 uur zijn we bij je met het Poparchief. Ondergetekende presentator, samensteller en ook nog de wandelende presenterende pop-encyclopedie Leon Jacobsen. Techniek wordt zoals altijd gedaan door Thijs Jansen voor de 603e keer. En de aflevering 1392 van het programma Poparchief. En deze staat geheel in het teken van, wat zou ik zeggen, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat beroemde album van The Beatles uit 1967. Maar niet eigenlijk, zeg maar, direct als het gaat om, dat album van The Beatles, dat wel. Een album wat de bandleden nooit live hebben uitgevoerd. Want het jaar daarvoor, 1966, zijn de Beatles opgehouden met live optreden. Ze hebben toen een album uitgebracht in 1967. En hadden eigenlijk een bepaald idee van, we doen net alsof we een band zijn. We gaan een album maken en dan kruipen we in de huid van anderen. Doen we net alsof we wel een live band zijn. En zo hebben ze eigenlijk, zeg maar, zo'n heel album gemaakt met allemaal liedjes. En wie had dat op dat moment kunnen denken dat dat album zo'n legendarische status zou krijgen. Zoveel jaren later. Maar dit is een uitzending die heel erg bijzonder is. Daar kom ik zo direct op terug. Je hoorde uiteraard Strawberry Fields Forever van The Beatles. Dat kwam op dat moment in 1967 uit. Gelijktijdig met een ander liedje, Penny Lane. En uiteraard waren ze toen met een album bezig. Dit zijn twee liedjes die dan uiteindelijk niet op het album terechtkwamen. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar ik heb ze eigenlijk daarom wel gedraaid. Want we gaan zo dadelijk iets unieks meebeleven. De Venlose Beatles. De opening van de zomerparkfeesten in donderdag 3 augustus 2006 stond in het teken van dat beroemde album van The Beatles, met dan onder de naam Sergeant Pepper's Oud Horse Sterrenband. En dat was vanwege het 30-jarig jubileum. Hoe dat allemaal eigenlijk kwam, waarom dat album kwam, waarom dat er een live optreden was, zo direct eigenlijk meer daarover. Beste luisteraars, dit programma kun je mooi volgen via 92.5, dus onze etherfrequentie. Natuurlijk via onze website www.omroeppnm.nl. Waarop je precies kunt zien hoe je het programma livestream op eventueel achteraf kunt volgen. En als het achteraf is, moet je even kijken bij de weekagenda. En beste luisteraars, laten we toch naar dat, als we de plaat eigenlijk omdraaien, het singeltje omdraaien, dan komen we inderdaad uit bij Penny Lane. En daarna bij het album wat begin juni 1967 uitkwam, internationaal, wereldwijd. En daarna gaan we inderdaad naar het dialect toe. Maar allereerst de Beatles met Penny Lane.
1: 1967.

0: Ja, beste luisteraars, dat was de start van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles, zoals dat dan in juni 1967 was toen die plaat uitkwam. Ja, een baanbrekende plaat wordt er dan. Ja, hoe ga je het dan doen als je het zeg maar live wilt gaan uitvoeren? Ja, dan neem ik je toch mee terug naar donderdag 3 augustus 2006. Ik kan me nog herinneren dat er toen begin van de avond, dat we toen dachten van, gaat er regen vallen? Gaat er geen regen vallen? Zal het wel droog blijven? Temperatuur voor rond de 16, 17 graden. Het was een beetje wat fris. Uiteindelijk startte het om 7:30. Er kwamen in eerste instantie veel verschillende joegskapellen van allerlei kanten uit het Julianapark in Venlo binnen. Trouwens, Julianapark, wat helemaal vol was. Dat hebben ze toen dat tijd ook al snel eigenlijk de poorten moeten sluiten. En was hartstikke druk. Die muzikanten kwamen allemaal binnen. En daarna gaat het dan op het podium beginnen. Live nog wel. En je gaat zo direct eigenlijk al een beetje horen hoe het dan uiteindelijk van tevoren dan op cd werd vastgelegd. Want precies op diezelfde dag, 3 augustus, kwam de cd uit. Nou, en die vloog werkelijk weg. Maar we gaan ze eerst beluisteren. Maar dan onder de naam The Peppers met Sgt. Pepper's Oids Horse Sterreband.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: Ja, geweldig. Mocht je later ingeschakeld, dan luister je echt wel naar het poparchief. Je hoort inderdaad liedjes van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles, maar dan in het Venlo's dialect. Voordat we verder gaan, kan je vermelden hoe je het programma digitaal kunt volgen. Digitale kanaal voor de gemeente Pelemaas is 781, oftewel 781. Voor de gemeente Bezo 918, 918. En voor je glasvezel KPN Access voor een Telford kanaal 1053-1053. Ja, wat hebben ze een werk gehad voorafgaande en dit om dat allemaal mogelijk te maken. Ik wil je wel alvast vermelden wie je zojuist hebt gehoord bij de Pepers. De Sergeant Pepers Ooit Zo Sterrenband met dat eerste liedje gezongen door niemand minder dan Frans Pollers met Marco Schel. Marco Schel kennen we als zanger van de Drekskaters onder andere. En Frans Pollers van Niet Oet Lottem en uiteraard Solo. En dan met een beetje vriendschap en hulp. Oftewel With A Little Help For My Friends, oorspronkelijk door Ringo Starr gezongen op het album. Nu dus door Ben Verdelle. En dan hebben we nog een vaste groep die dan de Pepers vormen. Althans, zeg maar, de Venlose Beatles. Dat zijn Seth Berkers, Ben Benders, Collie Fransen, Jos Benders en Peter Tegelers. En, en het idee is ontstaan via een journalist van het dagblad destijds, Twan Mientjes. Die had eigenlijk een idee in gedachten. Ik ga de nummers hertalen. Van, het was voor hem een uitdaging om dat te doen. En even later van, ik wil er iets mee doen. Nou ja, Zomerparkfeesten gaat een 30-jarig jubileum beleven. En dan op de donderdag, helemaal in het begin zeg maar, van die dagen, dan moet er een spectaculaire opening plaatsvinden. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Jammer genoeg, Twan Mientjes heeft het zelf niet mee kunnen maken, want helemaal op het einde van 2005 kwam hij plotseling te overlijden. En op de leeftijd van 46 jaar. En daar hebben al die mensen die er toen mee bezig waren, want hij had wel nog de repetities nog meegemaakt. Toen ze eigenlijk daarmee bezig waren, heeft hij dat zeg maar alleen de repetities meegemaakt. Maar al die overige mensen hebben dat allemaal uiteindelijk later gewoon doorgezet. En zo kwam het dan op de planken terecht. Om het zeg maar, live uit te gaan voeren. We gaan naar het volgende liedje toe. Het heet oorspronkelijk Lucy in the Sky with Diamonds. En nu gaan we het beluisteren onder de titel Lucy in de Loch vol druimen.
1: 2006.

0: Werkelijk waar, indrukwekkend als je dat via cd hoort. Lucy in the Loch vol druimen. Lucy in the Sky with Diamonds. En She's Leaving Home, dat werd dan Weg van Hoes door de Peppers gedaan. En trouwens niet te vergeten liedje Lucy in the Loch vol druimen, gezongen door Seth Berkers. Weg van Hoes werd de solozang verzorgd door Robert Bouten. En ja, het was een zeer bijzonder album. Zeker om dat helemaal live uit te voeren. Dan was er ook nog verder speciaal kleding die gemaakt werd. Door allerlei dames die daar allerlei werken hadden. Dan ja, er was er nog een heel orkest nodig om dit allemaal op de bühne te kunnen brengen. Er zat tussen elk liedje zat er wel een korte pauze in. Zodat nummers eigenlijk volwaardig uiteindelijk uitgevoerd kunnen worden. En het zou uiteindelijk dan anderhalf uur duurde eigenlijk... duurde eigenlijk de voorstelling. Trouwens, het werd helemaal geopend, dat moet ik eigenlijk nog wel erbij zeggen, werd eigenlijk geopend door Arno Adams met als zanger en op piano Dick Fransen. En dan deden ze het nummer Imagine, oftewel me dan in het dialect hertaald Steldigens Vuur. En dat was opgedragen aan die Twan Mientjes die dat dus door zijn overlijden niet meer heeft mee kunnen maken. Ja, en dan verder, hoe komt dat... Het was wel heel bijzonder om eigenlijk zo'n album te kunnen maken. Want hoe doe je dat eigenlijk? Twan Mientjes, je had zelf trouwens een aantal stemmen uitgezocht die perfect combineren met de liedjes. Maar dan ben je nog lang niet. Want behalve de teksten en de stemmen bepaalt de muziek natuurlijk voor een belangrijk deel de sfeer van het album. En volgens het boekje, cd-boekje, stond erbij... muzikaal producent Martijn Alsters en opnametechnicus Wim Kaufman... waren het al snel over eens dat de afzonderlijke Venlose zangers... vooral als zodanig herkenbaar moesten zijn... en zich niet in allerlei bochten moesten wringen om de Beatles te imiteren... maar dat de muziek het origineel zoveel mogelijk moest benaderen. En dan zeker met een gigantisch karwei... zelfs met hedendaagse opname en montage... Nee, mengtechnieken moet ik zeggen. En dat was in 2006. Was het ontzettend knap dat ze dat zo hebben kunnen maken. En waar ging het zich om wat betreft... het werd in de stijl van de Flower Power tijd werd het eigenlijk... daar werd men van uitgegaan. Want de opbrengst van het album dat ging naar de dak- en thuislozen... en andere eenzame zielen, oftewel Lonely Hearts. En dat was de stichting Doortocht van kaplaan Leo Breuren. En dat wordt bezongen in het volgende nummer... gezongen door Michiel van Grinten... voor het benefiet van Breuren's Doortochthoes. En daarna... Graag Peetjens. Met welk liedje? Dat hoor je straks.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze...
2: Flashback.

0: En beste luisters, dat was Schaar Pagans, het liedje When I'm 64, werd als ik 84 ben. Dat was trouwens zelfs naar een idee van Schaar zelf destijds, want hij zei, ik word later 84 jaar. Dus ja, zo werd het dan uiteindelijk dan als ik 84 ben. We zijn er nog niet. We gaan naar Marco Schel, vroeger zanger van de Drechtskaters. En hij heeft het over Mooie Mie, maar het absolute klapstuk was het volgende liedje, Einde Dagen in het Leven, met dan gezongen door Marcel Tabbers en ook Marco Schel.
1: Hallo, hier Piet Veerman en jullie luisteren nu op dit moment naar Poparchief met Leon Jacobs.

0: Ja, het einde daarvan van het album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band met Einde Dag in het Leven. Maar dat was het nog niet helemaal het einde. Want ook destijds toen kwam op de bühne eigenlijk Huub Stapel. En die zong dan Roosig Veld voor Eeuwig. Want Strawberry Fields Forever zou aanvankelijk ook op het album terechtkomen. Maar die verscheen dus apart als single. En dan werd het afgesloten met het liedje Leefde is wat telt. Oftewel All You Need Is Love. Maar dan horen we de Beatles.
1: 2006.

All you need is love. Dat wens ik ook iedereen toe. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe uitzending van Poparchief. Zo dadelijk Kevin draait door met Kevin Schatrie. En wij gaan eruit met de Beatles en de Magical Mystery Tour. Tot volgende week!

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
1: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
0: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
2: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
0: Het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke maandag, Kevin draait door.

Goedenavond, dames en heren. Het is weer maandag. Ja, 3 augustus nog wel te verstaan. That was Hard and These Dreams. Dat is eigenlijk een geweldige plaat. Dat hele album van Hard, dat heet Hard. Het is eigenlijk een heel goede plaat. Het is niet het eerste album overigens, maar dat terzijde. Ja, het is een hele mooie dag natuurlijk. Hè. Het is prachtig weer. Het enige nadeel is natuurlijk, ja, Venray staat een beetje in brand. En laten we hopen dat dat allemaal heel snel onder controle komt natuurlijk. Want het komt allemaal wel heel dichtbij. We hebben het ook in de Helderse bossen gehad. Dat weten we allemaal vast wel. Dat is natuurlijk allemaal heel erg. En de wind werkt niet mee en de droogte werkt niet mee. Ja, en dat is denk ik ook wel een beetje waar wij in de toekomst wat meer rekening mee moeten gaan houden. Want ja, dat is nou eenmaal hoe het weer op dit moment is. Goed, we hebben overigens een bomvolle show voordat ik weer helemaal ga doorgaan in de verkeerde weg. Ja, ik heb eigenlijk van alles wat vandaag. Het gaat alle kanten op. Een heel mooi album van de week overigens. Een country album van Aaron Lewis. Daar kom ik dadelijk op terug. Maar ook gewoon hedendaagse popmuziek of zo. Gewoon van alles wat. Heel

0: Sia en Chandelier. Ja, en daar zijn meerdere covers van gemaakt ook. Eric Grunwald heeft er eentje gedaan. Als je vaker naar de show luistert, dan weet je dat ik fan ben van Eric Grunwald. Die heeft daar een rock cover van gemaakt. Vind ik overigens geweldig. Sia was dat. We gaan naar het album van de week, dames en heren. En dat album, dat is van Aaron Lewis. Aaron Lewis, dames en heren. Je had in de Zero's, begin Zero's, had je heel veel van die... Een beetje de punk rock, de gothic rock kwam allemaal een beetje in. Hè. Je had Within Temptation, je had Evanescence, je had Papa Roach. Je had allemaal van dat spul. En het werd op een gegeven moment, allemaal die nieuwe band, wel allemaal een beetje zo'n 13 in een dozijn bandje. Zo ook de band Seether. En dat was ook een beetje zo'n hardere rockband, een beetje Korn-achtig. En in die tijd, ik vond er zelf niet zoveel aan, maar die zanger die kon best goed zingen. Aaron Lewis heet die zanger. Nou ja, goed, een hele tijd later. En hij maakt nu eigenlijk allemaal van die country platen. Nou moet ik er wel bij zeggen dat ik wel vind dat hij een bepaalde weg inslaat met zijn soort muziek. En dan heb ik het eigenlijk vooral over dat hij de weg inslaat van, ja, ik ben heel erg nationalistisch Amerikaans en dat wil ik ook gewoon zo dat wil ik ook doordrukken, zeg maar. Maar zijn nummers zijn wel heel relaxed. En hij heeft dus een nieuw album uit, Give My Country Back. En die heb ik de laatste weken een paar keer geluisterd en ja, die bevalt mij eigenlijk wel prima. Dus hier ga ik eventjes twee nummertjes met jullie delen vanavond. De eerste die ik jullie ga laten horen is The Door. Dit is Aaron Lewis.
1: Show me a bridge. They say don't burn.

Ja, eigenlijk een soort ultieme love song maakte Journey met Faithfully. Ze hebben nog meer al van die zoetsappige love songs. Dat zit wel een beetje in die ballad. Heerlijk nummer. Je zit een beetje in het rustige begin, merk ik aan mezelf. Het is natuurlijk ook vakantie. Misschien zit je wel ergens in Frankrijk of ergens in Italië. Lekker op de camping en zit je via de app of via internet gewoon mee te luisteren. Leuk hoor, geniet daar vooral van. Doe je voetjes omhoog, trek je lekker een flesje bier open of een glaasje wijn. Of weet ik wat, zet wat nootjes op tafel. Maak er wat van en geniet van alles wat hier allemaal voorbij komt weer dit uur. Ja goed, ik ga even terug naar 2-3 weken geleden. Toen ging ik op de vrijdag lekker naar Bospop. Dat is mijn favoriete uitje tegenwoordig ieder jaar. Dan mag ik eventjes van huis uit mezelf de beest loslaten. En dan ga ik een dagje of twee helemaal uit mijn platen genieten van heerlijke muziek. Daar stond een bandje in de tent en dat bandje heette The Damn Truth. En ja, ik was daar samen met mijn vader en met een oom van mijn vrouw. En wij stonden daar toch allemaal wel een beetje te kijken. Ik wist al dat die goed waren. Maar dat die zo goed waren, dat vond ik wel echt. Dus ik dacht, die ga ik er vandaag in gooien. Van het album The Damn Truth is dit hun eerste echte single. En dat is best wel een lekker nummer. We gaan het ietsje meer omhoog gooien. Dit is Be Somebody.

U2 en Martin Garrix. En het nieuwe Fireflies, vrij vers van de pers eigenlijk allemaal wel. Goede plaat overigens, al ben ik normaal niet zo'n fan van bands die samen gaan met een dance DJ. Ik vind dat dan altijd een beetje gemaakt, maar goed. Zometeen gaan we naar een band die mij ook altijd wel, die ik heel erg waardeer, genaamd The Greed, dat zometeen. We gaan nu eventjes naar, wat gaan we doen? Ja, we gaan dit doen. Ze hebben nu net 9 avonden gehad in de Madison Square Garden. Dan heb ik het over Bon Jovi, hij is er weer. Jon Bon Jovi kan weer enigszins zingen. Hij heeft 1 avond heeft hij eerder moeten afknijpen omdat zijn stem, hij had een infectie. Maar in de laatste avond heeft hij dat weer helemaal goed gemaakt. Ik ben toch wel stiekem heel benieuwd hoe hij dat gaat doen in Londen, in Schotland en Ierland. En ik hoop eigenlijk dat er ergens nog iets van een livestreampje komt of zo. Het zal wel niet, maar vroeger deed hij dat wel eens. En daar hoop ik heel erg op. Dit is een van mijn favoriete nummers van het album Keep the Faith. Heel onbekend deze plaat, maar dit is wel een geweldig nummer als je het mij vraagt. Bon Jovi en I Want You.

Bon Jovi. Ja, ze braken door in 1986 met het album Slippery When Wet. Naar mijn mening kwam het tweede beste album daarna in de 90s, in 1993. Toen kwam het album Keep the Faith uit. Ja, en daar staat deze knijter van een plaat op. Dat album staat eigenlijk alleen maar vol met knijters van nummertjes. Goed, Bon Jovi, I Want You. Ja, goede plaat. We gaan even naar The Greed. Vind ik een hele goede band uit Zweden. Hadden een nieuw album uit, Curtain Calls, ergens begin dit jaar. Ook een goed album hoor, als je daarvan houdt. Zij zijn wel wat meer van de drums, een bepaalde beat in de drums die het wat harder maakt. Maar dit is dan een nummer op het album wat een vreemde eend in de beide zoekt, dat ik altijd noem. Want dit is wel, ik vind dit echt een heel goed, mooi nummer. Dit is The Greed en The Rambler.

Roxette. A fading like a flower. Ja, Roxette probeerde ik weer een beetje te toeren. Maar in Amerika gaat het een beetje mis. Iets met centjes en hoe dat allemaal kost. En dus die hebben die hele tour moeten annuleren. Dat is natuurlijk heel jammer voor hen. Ja, ook dat gebeurt. Maar ja, ze hebben natuurlijk grote hits gehad met Marie Frederiksen, die er niet meer is helaas. Maar het was een goede band. Ik heb ze ooit een keer kunnen zien op Bospop. Ging niet door. Dus helaas, hopelijk met die nieuwe zangeres straks nog ooit een keer kan zien. Lijkt me wel een keer leuk, maar dat al zeiden. We gaan terug naar het album van de week, dames en heren. Het was van Aaron Lewis, Give My Country Back. En Aaron Lewis, ik had het eerst over dat het de zanger zou zijn geweest van Cedar. En dan zat ik natuurlijk weer helemaal fout. Hij was de oprichter van Staind. Ja, dat is allemaal één en een dozijn. Dus het blijft allemaal een beetje hetzelfde principe. Ja, hij heeft ook heel veel gedoe met mental health, hè? Met zijn geestelijke gesteldheid. Hij is ook echt een republikeinse aanhanger, puur zang. Dus hij is echt pro-Trump. Hij treedt ook vaker op met zijn Make America Great Again patches. Ja goed, iedereen mag daar wat van vinden. Ik hou me daar altijd een beetje van aan de zijde wat dat betreft. Hij is gewoon wat dat betreft een beetje uitgesproken. Maar hij maakt wel hele mooie muziek. En op dat album Give My Country Back, ja, daar staan best wel wat mooie nummers op. Waaronder deze die ik nu ga draaien, dat is Let Go Like the Rain.

Marco Bossato, Armin van Buuren en Davina Michel en kijk hoe het danst. Ja, dit is Kevin Draai Door, waar eigenlijk nooit zeker is wat er allemaal gedraaid wordt. Maar je zou nou maar ergens lekker op een terras zitten. Ergens in Frankrijk of in Italië of lekker thuis in de warmte, lekker buiten. En dan hoor je dit.

Ja, dit is normaal niet hoe ik het de stijl die ik altijd hanteer. Normaal draai ik altijd de volledige plaatjes, maar deze had ik dan nog even snel zo tussen geduwd. En ik dacht, dan gaan we er zo meteen uit met een knijter van een knaller van een plaatje, zoals ik dat dan wel eens kan noemen. Het zit er alweer op. Het is, de tijd vliegt voorbij natuurlijk in zo'n uurtje. Hè. Dit was weer Kevin Draait Over deze maandag. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug. En dan gewoon weer volle bak, alles erop en eraan. Gaan we weer alle kanten op. Ik weet nog niet wat we gaan doen, want dat gebeurt eigenlijk door de show heen. En ik zou zeggen, dikke doei, tot volgende week. Dit is vol.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
1: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
0: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
2: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
0: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.